0: maar niet gek.
1: Nieuws uit de regio.
2: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Lieskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden. Maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: 3:00 eet jij Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. En bij een ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden, maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis. Bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten. 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De 2 gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Liskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Een bijna ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 1:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden, maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer, vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws, meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

0: al die oude dingen weer op tafel komen, Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You can't travel with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

Je ogen blijven droog, waar zijn je tranen? Het is je weer gelukt ze te verbergen. Vertel ze me dan maar alle verhalen. Want morgen is misschien te laat.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de Straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de Straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers Van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De bewoners die in december hals over kop hun woning moesten verlaten in Rotterdam Prins Alexander kunnen de komende 3 jaar niet terug. De bewoners moesten de woningen verlaten omdat de vloeren van de zogenaamde optopwoningen onveilig zouden zijn. De twee gebouwen aan de Klerkstraat en de Kramerstraat zijn rond 2006 opgetopt. Dat betekent dat er woonlagen bovenop de flat zijn gezet. De woningcorporatie Havensteder heeft bewoners nu laten weten dat het 3 jaar gaat duren voordat de woningen helemaal hersteld zijn. Bewoners uiten de afgelopen tijd hun onvrede al over de lange duur en de slechte communicatie over de herstelwerkzaamheden. Havensteder en de bewoners hebben nu nieuwe afspraken gemaakt, zodat alle bewoners de komende tijd een passende woning krijgen aangeboden. En in de Hildegardisstraat in Rotterdam-Lieskwartier staat een appartement op de 3e etage van een flat in brand. Het vuur ontstond rond 8 uur. De brand woedt aan de achterzijde van de woning. De bewoners konden de woning zelf tijdig verlaten. Er raakte niemand gewond. Het is nog onbekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Een bijna ernstig ongeval op de N290 bij het Zeeuwse Vogelwaarde zijn 3 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een auto schepte om 12:30 een groep fietsers van basisschool De Warande uit het Zeeuwse Aksel die op schoolkamp waren. 3 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Eerder werd nog melding gemaakt van 3 doden, maar er is nog 1 kind aan zijn verwondingen bezweken in het Erasmus Medisch Centrum. De 19-jarige bestuurder van de auto is aangehouden. Het is nog niet bekend waar hij precies van wordt verdacht. En Oranje doelman Bart Verbrugge is ook vandaag weer niet op de training van het Nederlands elftal verschenen. Het is de 2e training op rij die de keeper aan zich voorbij moet laten gaan. De afgelopen 3 jaar was Verbrugge de vaste doelman van het Nederlands elftal. Maar tijdens de met 2-1 gewonnen oefenwedstrijd tegen Oezbekistan raakte hij geblesseerd aan zijn heup. Net als gisteren werkte de doelman, die onder contract staat bij Brighton & Hove Albion, zijn training individueel en binnenaf. Gisteren zei bondscoach Ronald Koeman nog dat hij ervan uitging dat Verbrugge zondag tijdens het duel met Japan op het WK gewoon zal keepen. En dan nog het weer vanavond en vannacht regenachtig met minima zo rond de 12 of 13 graden. Morgen grijs, soms wat regen, dan wordt het zo'n 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws. Meer vind je in onze app en op rijnmond.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen. Later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon. Maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Ik zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloes is vannacht een explosie geweest aan de Kwakstraat. Na de ontploffing brak brand uit. Volgens mensen ter plaatse was er niemand thuis. Iemand die had gezien dat brand was uitgebroken, heeft het vuur geblust. Over de aanleiding is niets bekend. Feyenoord krijgt de meerderheid van de aandelen in de Kuip en wordt zo eigenaar van het stadion. Aandeelhouders van de Kuip hebben gisteravond ingestemd met een wijziging van de statuten die het mogelijk maakt. Het is een historische stap voor de club. Bij Feyenoord wordt al minstens 40 jaar gesproken over het eigenaarschap van de Kuip. De aandeelhouders van het stadion wilden de afgelopen maanden wel wat zekerheden afdwingen. Daardoor heeft het maanden geduurd voordat deze stap mogelijk was. In Rotterdam is opnieuw geklaagd over een fluito die mogelijk afkomstig is van de Euromast. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond. Het gaat om bijna 20 klachten. Afgelopen weken werden meerdere keren geklaagd over de fluittoon. Die zou afkomstig zijn van wind die langs de kabels en touwen zou waaien. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. De mensen van de Euromast hebben toen beloofd maatregelen te nemen om dit soort problemen te voorkomen. Op het WK voetbal heeft Feyenoord Wang de hoofdrol opgeëist voor Zuid-Korea. Hij scoorde in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Tsjechië. Ook was hij goed voor een assist. Wang speelde dit seizoen weinig door blessures in Rotterdam. Maar op zijn eerste wedstrijd op het WK was hij wel meteen doeltreffend. Gisteravond was Mexico-Zuid-Afrika de openingswedstrijd van het toernooi. Die won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. Daar vielen 3 rode kaarten. Oud-Feyenoord-spits Jiménez zat heel de wedstrijd op de bank. Vanavond en vannacht zijn er weer twee wedstrijden. Canada speelt om 9 uur tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht om 3 uur is er Paraguay tegen de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Veel bewolking, grijs en bovendien wat regen of motregen. Zijn maar weinig droge perioden. Temperatuur maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse veteranen.
2: Ho!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step, een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon, maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn. Hij kon

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloes is vannacht een explosie geweest aan de Kwakstraat. Na de ontploffing brak brand uit. Volgens mensen ter plaatse was er niemand thuis. Iemand die had gezien dat brand was uitgebroken, heeft het vuur geblust. Over de aanleiding is niets bekend. Feyenoord krijgt de meerderheid van de aandelen in de Kuip en wordt zo eigenaar van het stadion. Aandeelhouders van de Kuip hebben gisteravond ingestemd met een wijziging van de statuten die het mogelijk maakt. Het is een historische stap voor de club. Bij Feyenoord wordt al minstens 40 jaar gesproken over het eigenaarschap van de Kuip. De aandeelhouders van het stadion wilden de afgelopen maanden wel wat zekerheden afdwingen. Daardoor heeft het maanden geduurd voordat deze stap mogelijk was. In Rotterdam is opnieuw geklaagd over een fluito die mogelijk afkomstig is van de Euromast. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond. Het gaat om bijna 20 klachten. Afgelopen weken werden meerdere keren geklaagd over de fluittoon. Die zou afkomstig zijn van wind die langs de kabels en touwen zou waaien. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. De mensen van de Euromast hebben toen beloofd maatregelen te nemen om dit soort problemen te voorkomen. Op het WK voetbal heeft Feyenoorder Wang de hoofdrol opgeëist voor Zuid-Korea. Hij scoorde in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Tsjechië. Ook was hij goed voor een assist. Wang speelde dit seizoen weinig door blessures in Rotterdam. Maar op zijn eerste wedstrijd op het WK was hij wel meteen doeltreffend. Gisteravond was Mexico-Zuid-Afrika de openingswedstrijd van het toernooi. Die won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. Daar vielen 3 rode kaarten. Oud-Feyenoordspits Jiménez zat heel de wedstrijd op de bank. Vanavond en vannacht zijn er weer wedstrijden. Canada speelt om 9 uur tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht om 3 uur is er Paraguay tegen de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Veel bewolking, grijs en bovendien wat regen of motregen. Zijn maar weinig droge perioden. Temperatuur maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee. De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Ho!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Henrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-Charloes is vannacht een explosie geweest aan de Kwakstraat. Na de ontploffing brak brand uit. Volgens mensen ter plaatse was er niemand thuis. Iemand die had gezien dat brand was uitgebroken, heeft het vuur geblust. Over de aanleiding is niets bekend. Feyenoord krijgt de meerderheid van de aandelen in de Kuip en wordt zo eigenaar van het stadion. Aandeelhouders van de Kuip hebben gisteravond ingestemd met een wijziging van de statuten die het mogelijk maakt. Het is een historische stap voor de club. Bij Feyenoord wordt al minstens 40 jaar gesproken over het eigenaarschap van de Kuip. De aandeelhouders van het stadion wilden de afgelopen maanden wel wat zekerheden afdwingen. Daardoor heeft het maanden geduurd voordat deze stap mogelijk was. In Rotterdam is opnieuw geklaagd over een fluittoon die mogelijk afkomstig is van de Euromast. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond. Het gaat om bijna 20 klachten. Afgelopen weken werden meerdere keren geklaagd over de fluittoon die zou afkomstig zijn van wind die langs de kabels en touwen zou waaien. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. De mensen van de Euromast hebben toen beloofd maatregelen te nemen om dit soort problemen te voorkomen. Op het WK voetbal heeft Feyenoord Wang de hoofdrol opgeëist voor Zuid-Korea. Hij scoorde in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Tsjechië. Ook was hij goed voor een assist. Wang speelde dit seizoen weinig door blessures in Rotterdam. Maar op zijn eerste wedstrijd op het WK was hij wel meteen doeltreffend. Gisteravond was Mexico-Zuid-Afrika de openingswedstrijd van het toernooi. Die won Mexico met 2-0 van Zuid-Afrika. Daar vielen 3 rode kaarten. Oud-Feyenoord-spits Jiménez zat heel de wedstrijd op de bank. Vanavond en vannacht zijn er weer twee wedstrijden. Canada speelt om 9 uur tegen Bosnië-Herzegovina. En vannacht om 3 uur is er Paraguay tegen de Verenigde Staten. Dan nog het weer. Veel bewolking, grijs en bovendien wat regen of motregen. Zijn maar weinig droge perioden. Temperatuur maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws van Radio.

0: Regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport, of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoeven met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De politie gaat vandaag verder met het onderzoek naar de explosie van afgelopen nacht in Rotterdam-Charloos. Rond middernacht was aan een klap te horen aan de Kwakstraat. Na de ontploffing brak brand uit. Volgens mensen te plaatsen was er niemand thuis. Iemand die had gezien dat brand was uitgebroken heeft het vuur geblust. In Rotterdam is opnieuw geklaagd over een fluittoon afkomstig van de Euromast. Dat meldt de Milieudienst Rijnmond. Het gaat om bijna 20 klachten. De afgelopen weken werd meerdere keren geklaagd over de fluittoon. Die zou afkomstig zijn van de wind die langs de kabels en touwen zou waaien. Die hangen daar vanwege de werkzaamheden. Mensen van de Euromast hebben toen beloofd maatregelen te nemen om dit soort problemen te voorkomen. Ook vandaag wordt door de Milieudienst verder onderzoek gedaan. Bij een basisschool in Aksel in Zeeuws-Vlaanderen zijn bloemen gelegd na een ernstig ongeluk gisteren. Waarbij 3 kinderen en een medewerker van de school om het leven zijn gekomen. Die waren op schoolkamp en werden op een fietspad aangereden door een auto die uit de bocht vloog. Deze moeder kan het nog altijd niet bevatten.
2: Dit hoort niet. Je hoort hier niet te zijn voor zulke redenen. Het is heel verdrietig.
3: Je zoontje zei net ook al, ik wil niet op schoolkamp. Wat doet dat dan met jou?
2: Ja, ik begrijp hem. En als moeder ben je sowieso al voorzichtig. Je kind die laat je los en dan denk je van veel plezier. Maar een ongeluk zit toch in een klein hoekje, zoals je ziet.
1: 3 kinderen liggen nog altijd zwaargewond in het ziekenhuis na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Een man van 19 is aangehouden. De zilveren reismicrofoon is gewonnen door de podcast Rolverdeling. In die serie volgde de maakster, Sarah de Monchy, een groep 8 van een basisschool in Vlaardingen in de aanloop naar de eindmusical. Zaten kinderen in de klas van verschillende statuur, maar wat zegt dat over de kans in de maatschappij? De zilveren reismicrofoon wordt sinds 1966 uitgereikt aan bijzondere radioproducties. De prijs wordt gelijktijdig uitgereikt met de zilveren Nipkoff-schijf, de onderscheiding voor televisieprogramma's. Het weer grijs, druilerig, langere tijd regen vandaag tot 19 graden. Ook vanavond is het grijs, maar dan blijft het droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er nog steeds kans op een lokale bui. En het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: radioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Een hele goede morgen, lieve luisteraars. Het is weer dinsdag 9 juni om precies te zijn. Dus weer tijd voor seniorentijd. We hebben vandaag leuke onderwerpen voor u in petto. Er komen gasten van Facet, we hebben leuke nieuwtjes en natuurlijk de quiz. Maar we beginnen eerst met een plaatje en dat zijn de Everly Brothers met Bye Bye Love.

0: En na dit plaatje gaan we natuurlijk gelijk door naar de quiz.
1: De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
0: Puzzelen maar, want vandaag hebben we een woord van 14 letters. Oeh, lekker lang. En u weet hoe het gaat, u speelt het al zo lang. We willen van elke vraag alleen de eerste letter hebben. Tenminste, van het antwoord natuurlijk, willen we de eerste letter hebben. Al die letters bij elkaar vormen een woord, maar ja, dan staan ze nog wel door elkaar. Dus u moet nog wel even husselen om het juiste woord te vinden. Om u een klein beetje te helpen, de eerste en de laatste letter, die staan al op de juiste plaats. We gaan maar gelijk door, denk ik, met de eerste vraag. Oh nee, natuurlijk niet, want ik ga eerst even vertellen dat we een heerlijke prijs hebben waar we voor spelen. Stom voor mij om dat te vergeten, want die is van Bakkerij Vos in Bonnes. En oh, wat kunnen we daar allemaal weer lekkere dingen voor kopen. Dus doe lekker mee. Vraag 1. Dit staat heel vaak bovenop een spitse toren. Het is ook een dier en dan is het pluimvee. Het zijn 4 letters. Vraag nummer 2. Wat is de voornaam van de schrijver die vooral bekend stond om zijn boeken De Kronkels? En ik weet wel, hij was ook een journalist en een schrijver en een dichter. Dus het was wel een veelzijdige man. Het zijn 5 letters. Vraag nummer 3. Wat is de naam van het welvarende dwergstaatje in de Alpen? En dat ligt tussen Zwitserland en Oostenrijk. En het blinkt uit in prachtige berglandschappen, wintersport en een hoge levensstandaard. Ja, inderdaad, het is een heel klein staatje. En ja, de mensen zijn daar in principe wel rijk, inderdaad. Het zijn 13 letters. En we willen natuurlijk alleen die eerste. Vraag 4. We zoeken de naam van de oude spoorbrug in Rotterdam die Noord met Zuid verbond. Deze brug is buiten werking gesteld toen de Willemspoortunnel in gebruik werd genomen. En hoe werd deze brug in de volksmond genoemd? Ja, oh. Nou, hij staat tegenwoordig natuurlijk altijd omhoog. Maar het is nog steeds wel een icoon hoor in Rotterdam. En hij heeft 3 letters. Vraag nummer 5. Elke auto moet dit om de 2 jaar ondergaan. De auto's van 50 jaar en ouder zijn van deze plicht ontheven. Wat bedoelen wij? En dat zijn 3 lettertjes. Althans, als je de afkorting neemt. Dan zijn het 3 lettertjes. Vraag nummer 6. 1000 gram noemen we een kilo. 500 gram noemen we een pond. Maar hoe noemen we 100 gram? Weer 3 letters. Ja, eigenlijk, je hoort het niet vaak meer hoor. Tegenwoordig noemt iedereen alles in grammen, maar vroeger zeker werd het veel gebruikt. Vraag nummer 7. Ja, de gezellige muziekvraag. En de vraag is deze keer. Wat is de voornaam van deze zanger?

0: Ja, ik weet niet of u dat ook heeft, maar ik ken dan vaak wel het liedje. Dat ken ik helemaal uit mijn hoofd, maar ik weet dan niet wie de zanger is. En helaas voor u moet de voornaam van deze zanger natuurlijk weten. Ik hoop dat u hem wel weet, ik wist hem niet. Gaan we door met vraag 8. Jet Boeken schreef een serie kinderboeken over een grote rode kat. In Sesamstraat werd er altijd voorgelezen uit één van deze boeken. Hoe heet deze kat? Ja, zijn naam bestaat uit twee gedeeltes. Zijn voornaam heeft 6 lettertjes en zijn achternaam heeft 3 lettertjes. Vraag nummer 9. Ze werd geboren op 24 november 1917 en ze overleed op 24 december 1998. Haar grootste hit was Koffie, Koffie en haar voornaam is Rita. Wat is haar achternaam? En dat zijn 6 letters. Vraag 10. Wat voor dier was Nono van Pipo de Clown? Dat zijn 4 letters. Ja, nee, ik ga geen hint geven, want dat is wel een beetje makkelijk. Dat weet u vast nog wel. Vraag 11. Wat was tot aan 1942 de naam van Jakarta? Het is ook de naam van een schip van de VOC. Het zijn 7 letters. Vraag 12. Hoe noemen we jongeren in de overgangsfase van kind naar volwassenen? Doorgaans is dit in de leeftijd van 10 tot 22 jaar. Het zijn 10 letters, dus puber, dat is het niet. 10 letters zijn het. Nou, ik hoop dat u hem weet. Het is ook wel een beetje, volgens mij is het in het Engels ook wel, ja, in het Engels klinkt het hetzelfde. Bijna hetzelfde geschreven. Vraag nummer 13. In de zorg heet dit een bedheffer of een bedgalg. Het is een hulpmiddel dat boven het bed wordt geplaatst om cliënten of patiënten te ondersteunen bij het verplaatsen. Het heeft 8 letters. Ja, nee, dat ga ik pas volgende uur ga ik pas een hint geven. Want anders wordt hij nu al zo makkelijk en ik weet dat jullie allemaal heel graag puzzelen. Dus de laatste vraag alweer. Vraag 14. Hoe noemen we een Japanse kooktechniek en smaakmaker waarbij vis of vlees wordt gemarineerd en dan gegrild of gebakken in een zoete, donkere sojasaus? Dat zijn 8 letters. Als het goed is, heeft u nu 14 letters allemaal door elkaar staan, behalve de eerste en de laatste, want die staan op de juiste plaats. Ik zal u ook een hint geven. Als vrouwen het voorste gedeelte van het woord dragen, dan hebben ze daar profijt van. En als je het hele woord met de auto tegenkomt, dan moet je afremmen. Lekker cryptisch vandaag hoor. Gezellig. En denk erom, ja, we spelen natuurlijk voor die fantastische bon van Bakkerij Vos. Dus ik zou zeggen, niet aarzelen, bellen, want de prijs is het bewijs. En ik denk dat we nu...
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: Mascherada van, hoe heette ze? Sergio Mendes natuurlijk en Brazil 66. Maar de jongere generatie kent het waarschijnlijk van The Black Eyed Peas, die er in juni 2006, precies 20 jaar geleden deze maand, een enorme hit mee hadden. Bij mij is aangeschoven, even kijken, want ik weet het, Henny. En Cathy. Zeg ik Cathy of Katie?
1: Katie.
0: Katie. Hallo, ja. Katie. Sorry. Ja, dat
1: geeft
0: ik,
1: niks.
0: Jullie zijn van Facet.
2: Dat klopt.
0: En ja. Jullie komen ons allerlei leuke dingen vertellen, denk ik.
1: Ja, oh, inderdaad.
0: Toch?
1: Ja, wij hebben het over leuke dingen.
0: Ik dus, wou net zeggen.
2: Ja, ik heb het ook over leuke dingen.
0: ik zie namelijk voetjes van de vloer.
2: Ja. Ja.
0: En aan wie mag ik het woord geven? Dat is Henny.
2: Ja.
0: Zeg het eens, Henny.
2: Ja, voetjes van de vloer. Nou, dat is een dansmiddag eigenlijk voor de senioren. En dat doen we al een aantal keren in Ridderkerk. En we doen dat eigenlijk ook omdat dansen ook een manier is en muziek om mensen bij elkaar te brengen. Een gezellige middag te bezorgen. Een stukje ontspanning. Maar het is ook de mogelijkheid om nieuwe mensen te ontmoeten en nieuwe mensen te spreken. Je mag samen met iemand komen, met je buurvrouw, met een vriendin of met je zus. Maar ook alleen ben je welkom. We hebben dansvrijwilligers die mensen ook uitnodigen om op de vloer te dansen. En kan je niet dansen, nou, dan luister je gezellig naar de muziek. Je kan ook meebewegen en swingen op de stoel. Dus eigenlijk alles kan en mag. En wij hopen dat mensen naar deze gezellige middag komen.
0: Nou, het klinkt sowieso al heel leuk. Maar wat moet ik me erbij voorstellen? Is het disco? Is het line dancing?
2: Disco,
0: is het,
2: nee,
0: maar het is natuurlijk een grap.
2: Het is, geen disco muziek. Het is eigenlijk wel een beetje muziek van vroeger, zeg maar. Hè,
0: ja,
2: uit de jaren 50, 60. Mensen kunnen ook verzoekplaatjes aandraaien. Hè, want de muziek wordt verzorgd door de collega's van Radio Ridderkerk. Dus ja, die hebben een hele brede mix van muziek bij. En er is ook een vrijwilliger die rondloopt van heb je een verzoeknummer of een plaatje, dan kan dat gedraaid worden.
0: Dus alle stijlen kunnen door elkaar?
2: Alles kan. Ja, er wordt losgedanst. Er wordt stijldansen. Soms is er een polonaise.
0: Ook leuk.
2: Ja, van alles kan, zeg maar. Niks is te gek voor deze middag.
0: Nou, dat klinkt sowieso.
2: En we versieren de zaal altijd gezellig. En door Facet wordt ook een hapje en een drankje aangeboden. Dus ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. En we hebben, wat ik al zei, ook dansvrijwilligers die de mensen uitnodigen om mee op de vloer te gaan of om even een praatje te maken. Dus allemaal ingrediënten om het voor een gezellige middag.
0: Nou, het klinkt supergezellig, nu al.
2: Ja,
1: ja, dat is het.
2: En het is al snel. Het is al volgende week dinsdag, 16 juni. En we proberen elke keer die middag te organiseren in een andere wijk. En deze keer zitten we in Drievliet, dus in de Fuik. Dat is op forum nummer 10. En de middag is van 2 tot 4. Ja, en de inloop is meestal vanaf 1:30. Er is nog plek, dus mensen zijn nog van harte welkom. Wel even aanmelden bij Facet.
0: Dat was mijn vraag inderdaad. Ja.
2: En we vragen een kleine bijdrage van €5. Dus voor €5 heb je een hele gezellige middag. Een hapje, een drankje, wat lekkers bij de koffie. Dus ik zou zeggen, kom gezellig naar de Fuik in Drievliet.
0: En waar kunnen mensen zich aanmelden?
2: Mensen kunnen zich aanmelden bij Facet. Nou, iedereen kent dat. Ja. De receptie van Facet. Wij zijn elke dag open van 9 tot 5. Behalve vrijdag dan tot 12 uur of 1:30.
1: Ja, 12 uur. Ja.
2: Ja. En het adres is Schoutstraat nummer 5. Eventueel kunnen mensen ook bellen. Maar het is wel fijn als ze even langskomen en vooraf ook even betalen voor deze middag.
0: Ja. Ja, dat is natuurlijk prettig. Want dan weet je niet alleen.
2: Dan weten wij ook hoeveel mensen er komen. En ook voor de inkoop van de kinderen.
0: Dat bedoel ik.
2: En zo. Daar gaat het eigenlijk.
0: Ja, dan zit je met heel veel spullen. Komen er misschien niet genoeg mensen voor alle spullen die je hebt gekocht.
2: Dat zou jammer zijn.
0: Dat zou jammer zijn. Ja. Maar het klinkt al supergezellig. Dus,
2: ja.
0: Is er een. Klinkt heel raar. Een minimumleeftijd?
2: Nou, er is geen minder. Het is, onze activiteiten zijn eigenlijk wel voor senioren. Dus het is wel 65 plus, zeg maar. Maar ben je 64 of 63 en je denkt van, nou, ik vind deze middag hartstikke leuk, dan zou ik zeggen, kom gezellig naar de Fuik in Drievliet.
0: Dat is eigenlijk 60 plus.
2: 60 plus.
0: Ja, oh, okay. Nou, dan hebben we een beetje een richtlijn. Ik bedoel, je weet het niet.
2: En ook iemand in een rolstoel of met een rollator, die is van harte welkom. Dus maakt niet uit.
0: Ja, dat is helemaal inclusief heel fijn. Toch? Dan kan iedereen zijn dansje doen. Ja. Laten we het zo stellen.
1: Natuurlijk.
0: Nou, dat was Voetjes van de Vloer. Dat klinkt fantastisch. Van 2 tot 4 dus, in de Fuik.
2: In de Fuik, ja.
0: Maar je hebt nog een evenement.
2: Ja, nou, of wij hebben begin dit jaar zijn Sandra en ik, mijn collega zeg maar, die ook sociaal werker ouder is, zijn wij gestart met een koffieinloop voor mensen die slecht zien en blind zijn. En we zijn hiermee begonnen omdat we als ouderadviseurs natuurlijk vaak op huisbezoek zijn. En van mensen ook horen, als je slechtziend of blind bent, dat ook best beperkingen geeft in het dagelijks leven. En dat mensen ook wel als een stukje eenzaamheid ervaren. En dus wij hebben, eenzaamheid is natuurlijk ook een item wat binnen ons werk ook op allerlei andere manieren ook de aandacht krijgt. En dus vandaar dat we eigenlijk met deze koffieinloop zijn begonnen. Om juist mensen bij elkaar te brengen die slecht zien en blind zijn. Zodat ze elkaar kunnen spreken, ontmoeten, kunnen leren van elkaar. Elkaars verhaal kunnen horen. Ben ik niet goed te verstaan, denk je? Oké. Ja, zo beter. Goed zo. Ik zal stil blijven zitten. Dat zien jullie niet, maar hier wel. Dus zodoende zijn we eigenlijk met een koffieinloop begonnen. En het is voor ons ook nog een beetje zoeken van, nou, hoe gaan we daar invulling aan geven. Het is ook een beetje afhankelijk wat de behoefte is van de mensen die komen. In februari zijn we gestart en we hebben gezegd, nou, we doen het eerst tot en met juni. Maar inmiddels hebben we ook besloten dat we ook de tweede helft van het jaar met deze koffieinloop doorgaan. En dat is elke eerste maandag van de maand. 'Smiddags van 2 tot 3:30. En dan zitten we in Slikkeveer bij SWS. Dus daar in het wijkcentrum is de koffieinloop. En kunnen mensen, maar ook heb je een buurvrouw of een partner die slecht ziet, ook die zijn welkom, zeg maar, om mee te komen. En het gesprek aan te gaan met elkaar. En van de afgelopen keren wat we gehoord en gezien hebben, is het toch fijn dat mensen elkaar spreken en zien. Ze vertellen elkaar tips, soms hele kleine dingen waar de ander weer heel veel aan kan hebben. En ik zelf, maar ook Sandra zeggen van, nou, voor ons is het ook leerzaam. Weet je, want als iemand slecht ziet, dat zie je niet aan de buitenkant. En daar stap je eigenlijk heel makkelijk overheen. Dus het is heel fijn om te horen van de mensen zelf ook van, wat belangrijk is in contact en omgang met hun. Hè, als iemand slecht ziet, begin je vaak te praten. Maar wanneer je even een schouder of een hand even op die schouder legt, dan weet diegene van, je hebt het tegen mij.
1: Ja.
2: Want dat zien ze niet.
0: Nee, ik weet nog, mijn moeder die had macula degenerata. Dan waren mensen boos omdat ze geen gedag zei. Maar ze zag het niet.
1: Ze zag
0: die mensen gewoon echt niet.
2: Ja.
0: Dus dat. Ja. En zo'n voorbeeld van een tip. Heb je een voorbeeld van zo'n tip die je dan, waarvan je dacht, dat is nou echt.
2: Hè? Ja. Bijvoorbeeld als mensen ook bij de bus staan, weet je, en ze moeten ergens heen. Ja, en dan kunnen ze vaak niet zien van, is het lijn 3 of 4? Ik weet niet precies hoe de lijnen hier allemaal heten in Ridderkerk. Ja, dat mensen zeggen van, en soms is dat ook wel even een schroom waar je overheen moet stappen. Maar dat mensen het dan toch aan een medewachtende vraagt van, hey, is dit lijn 4? Want ik moet daarheen.
0: Ja.
2: En iemand die dat niet gewend is of die zegt van, nou, ik vind dat moeilijk om uit te spreken, die hoort dan ook wel van, dit kan ook wel helpend zijn.
0: Dit werkt.
2: om zelf ook toch weer een stukje die vrijheid en die mobiliteit te houden in elk geval.
0: Ja, snap ik.
2: Hè? Ja.
0: Daarnet hadden we het over de dansmiddag was alleen voor senioren.
2: Ja.
0: Is
2: ja.
0: dit ook alleen voor senioren?
2: Ja, deze activiteit is eigenlijk ook alleen voor senioren inderdaad. Dus we bieden dit inderdaad aan voor de inwoners die ook in Ridderkerk wonen. En dus mensen die slecht zien... Of blind zijn, zijn van harte welkom. Ja.
0: En is hier ook een aanmelding of een
2: intree? Nou, in hoeven mensen zich niet aan te melden. Het is een vrije inloop. Maar we vinden het, als mensen zeggen van nou, we willen een keer langskomen, vinden we het toch fijn dat ze even bellen na Facet. Dan kunnen we ook even met elkaar nog kort even een kennismaking hebben. Ook even met elkaar uitwisselen wat je verwacht en hoe de middag eruit ziet. Maar heb je niet gebeld en je denkt in de ochtend van nou, ik wil volgende week of ik wil die dag langskomen, ja. dan ben je van harte welkom.
0: Je hebt lang getwijfeld en dan denk je nee, ik ga toch en dan kan
2: dan
0: dat gewoon nog
2: gewoon
0: steeds.
2: Doen en komen.
0: Prima. Ja. Een kopje koffie krijg je of moet je ook...
2: Een kopje koffie wordt aangeboden, er zitten geen kosten aan.
0: Ah, dus, kijk aan, dus het is ook heel laagdrempelig.
2: Heel laagdrempelig.
0: Oh, superfijn.
2: Ja. Ja. Ja.
0: Nou, dan hebben we zo meteen Katie ook nog,
1: ja.
0: maar anders wordt het wel een heel lang gesprek.
1: Ja,
0: dus we gooien er even een gezellig muziekje door.

0: once again now.
1: Jackass will jump and pray, let him pray, let him pray.
0: Down the road now.
1: Jackass will jump and pray, let him pray.
2: Ja, u heeft natuurlijk Harry Belafonte wel herkend. En hij zong over Jackass. Ja, hoewel we tegenwoordig dat woord Jackass een beetje in een onaardige context gebruiken, heeft Harry Belafonte het gewoon over de originele betekenis. En dat is een ezel.
3: Oh,
2: en als, ja, je gelooft het bijna niet, maar het is echt waar. En laat ik nou toch even stiekem zeggen dat het wel een hint is van een van de vragen. Oh, heb ik niet gezegd hoor. Oh. We gaan verder met Katie van Facet. Want jij hebt ook iets belangrijks te vertellen.
3: Ja, ja. Ik heb het over de slim lange thuiskoffer.
2: Ja, daar ben ik enorm benieuwd naar. Ja. Vertel eens, wat houdt dat in?
3: Heel letterlijk is dat dus inderdaad een koffer. Mm-hmm. Alsof ik dus naar Schiphol loop. Dat krijg ik ook best wel vaak te horen.
2: Oh, serieus?
3: Ga je op reis? Nee, ik ga niet op reis. In het begin was het een digikoffer. En ik heb de naam veranderd. Het is een slim, langer thuiskoffer geworden. Want die dekt veel beter de lading.
2: Een digikoffer zegt eigenlijk niet zoveel, hè?
3: Nou ja, nee, ja. Maar het kan ook fout uitgelegd worden. En digi met digitaal dus. En dat... Ja, dat vond ik geen goede naam uiteindelijk. Nee. Dus ik heb er echt een slim lange thuiskoffer van gemaakt. Nee. Want je kunt namelijk veel slimmer, langer thuis blijven. Met heel veel van de hulpmiddelen die in die koffer zitten. En die laat ik zien, die demonstreer ik. Dat soort dingetjes. Dus daar gaat het uiteindelijk om.
2: Oké.
3: En die hele koffer is dus gevuld met allerlei slimme dingen die het je makkelijker maken om gewoon thuis te zijn in dagelijks bestaan. Daar zit gewoon van alles in waar je tegenaan loopt. En dan is er een hulpmiddeltje voor. En dan heb ik het bijvoorbeeld over een leeslineaal. Ik denk dat een hoop mensen wel weten wat een leeslineaal is. Dat is in dit geval is het een plastic dingetje wat bol staat. En als je dat op je krant legt en je schuift met die lineaal over de krant heen, dan vergroot de letters. Mm-hmm. En dan kun je hem dus makkelijker lezen. Een krant is best wel moeilijk te lezen met kleine letters. Leg die leeslineaal erop en schuif er over de tekst heen. En je krijgt het vergroot te zien. Dus dat is op zich al een dingetje. Ja. Zodat je dus toch die krant kan lezen.
2: Een soort rechte loop.
3: Ja, eigenlijk wel.
2: Ja,
3: ja, ja, ja. Ja. En een loop is inderdaad ook iets. Dat zie ik dan eigenlijk weer bij iets van handwerken. Daar zit vaak nog een lampje bij of wat dan ook. Is groot, staat vast. Eigenlijk net als deze microfoon op de tafel. En die krant, die kun je meepakken naar de keuken. Ik zeg maar even wat. En dan die leeslineaal erop. En dan kun je toch even dat stukje lezen. Of die puzzel doen. Of dat recept lezen wat in die krant staat.
2: Wat je vroeger deed, als je gewoon even gezellig aan tafel een kopje koffie dronk.
3: Nou ja,
2: even,
3: ja,
2: kan je dan dus ook nog steeds doen.
3: Eigenlijk dat. Ja, ja, ja, ja.
2: In elkaar.
3: En dus dat is maar één voorbeeldje. Er zitten er echt tientallen in. Dus als ik er nog eentje uitlicht. We hebben een soort handvat waar je de deursleutel in kan klemmen. Een sleutel. Dan sta je, zeker in het donker, wel eens een beetje mee te tobben in je handen. En dan valt die sleutel uit je handen.
2: Ja.
3: Die kun je dus in een handvat klemmen, zodat je hem echt in je hand beet kan houden. En dat die sleutel dus niet uit je vingers valt. En kun je dus beter hanteren. Het zijn kleine dingetjes, maar het werkt wel.
2: In mijn hoofd zie ik nu een soort handschoen.
3: Nog niet eens, nee. Het is eigenlijk een stukje plastic, een stukje kunststof waar de sleutel ingeklemd zit.
2: Ah.
3: En dat kan je in je hand houden.
2: Okay.
4: En je hebt een langer stukje hef.
3: Ja,
2: ja, op die manier.
3: Ja, ja, ja, ja.
4: Zo werkt het eigenlijk.
3: Ja.
4: Ah.
3: Ja. Of de pot openen natuurlijk. Mensen hebben pijn in de handen, pijn in de vingers. Krijgen de potten tegenwoordig niet open. Dan heb je natuurlijk een pot opener. Die heb je in alle soorten en maten. Dus die klem je dan op de deksel. En dan krijg je dus door het hefboomwerking krijg je de pot wel open.
2: Ja, heb je meer kracht, hè?
3: Heb je meer kracht. Ja, ja, ja. Ja, zo kan ik wel wat voorbeelden geven.
2: Ik wou zeggen, we hebben zo meteen heel de koffer. Nee hoor, nee. Maar dat zijn natuurlijk hele fijne dingen.
3: Ja.
2: Mijn vraag was, wat zit erin? Maar dat heb je nu al lekker verteld.
3: Ja.
2: Wat ik me wel afvraag is, hoe maken mensen kennis met deze fantastische koffer die jij bij je hebt? Is dat op uitnodiging? Moeten ze jou boeken? Is het op, zijn er speciale dagen dat je er kennis mee kunt maken?
3: Er zijn verschillende manieren. Mm-hmm. Toevallig stond ik gisteren met de slim lange thuiskoffer bij het Alzheimer Café op de Infomarkt. Dus daar had ik hem helemaal uitgestald. Dat soort bijeenkomsten, daar kom ik wel vaker met de slim lange thuiskoffer. Het toeval wil, dat waar we het net over hadden, hè, Henny, over de slechtziende bijeenkomst. Mm-hmm. De laatste keer ben ik daar ook geweest met die koffer. En daar zitten er toch een heleboel handige dingetjes in die ook voor blinden en slechtzienden van belang kunnen zijn. Dat is wel gebleken. Dus daar hebben we het ook over gehad.
2: Als je het over zo'n sleutel hebt bijvoorbeeld, dat kan.
4: Of zo'n liniaal bijvoorbeeld.
3: Zo'n, dus dat soort dingetjes. Dus ik sluit aan bij andere activiteiten. Ik organiseer zo nu dan zelf een bijeenkomst hiervoor. Dan zet ik hem in de krant en dan heb ik er zelf gewoon een presentatie over. En wat ook heel vaak gebeurt is ook weer eigenlijk op advies van bijvoorbeeld Henny of de andere oude adviseurs. Van dat zijn ze op huisbezoek geweest en dan zeggen ze, joh Kate, kan je niet eventjes met die koffer bij die cliënt langs.
2: Ja, ja.
3: En dan kom ik gewoon op huisbezoek zelfs. Ja. Dus dat gebeurt ook.
2: Maar mensen kunnen je niet zelf bij wijze van spreken benaderen van, joh, ik ben heel erg geïnteresseerd in deze koffer. Of,
3: mag, ja tuurlijk.
2: Zelfs dan, dat mag ook dus.
3: Ja, ik ben gewoon te vinden op kantoor aan de Schoutstraat nummer 5. Mm-hmm. Of even bellen 0800-432350. Dan krijg je de receptie. Kun je mij ook nog wel eens treffen overigens. En dan vraag je gewoon. En dan kunnen we samen een afspraak maken. En dan kunnen de mensen ook op kantoor komen overigens. Dan kunnen we hem ook daar bekijken.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een idee. Dat de mensen dan daar...
3: Hoeft niet per se er naartoe, maar mensen kunnen ook naar mij.
2: Ja.
4: Nou, dat is of misschien wil je het samen doen met je buurvrouw of met je zus.
2: Of een vereniging van eigenaren of zo. Weet je wel? Dat je
3: bijvoorbeeld.
4: We doen gezellig een kopje thee met elkaar. En dan vraag Katie en... Nou, dan hoor je een aantal nuttige tips waarmee je elkaar weer kan
3: allemaal
4: helpen.
2: Dat was dus inderdaad mijn insteek. Van als mensen dus zelf een groepje hebben, dan kunnen ze dat gewoon vragen.
3: Hoor.
2: Nee, ik verwacht niet dat je individueel langs elk huis in Ridderkerk gaat.
3: Dat niet,
2: maar
3: dat is wel
2: fijn. Dat bedoel ik. Dus het is wel fijn als mensen dan met een groepje iets regelen.
3: Ja. Kan dan, ook. Geen probleem.
2: En als je zelf bij een evenement staat of wat dan ook, dan is dat altijd terug te vinden in de krant.
3: Ja, dat wordt er dan bijgezegd. Ja, inderdaad. Dan, zoals gisteren bij dat Alzheimercafé Infomarkt. Daar werd volgens mij in de krant ook wel gezet dat verschillende partijen die daarbij waren. Dus
2: Ik denk dat het voor heel veel mensen een nuttige...
3: Zeker.
2: Nuttig kan zijn.
3: Ja.
4: En Katie, verkoop jij ook alles wat er in de koffer zit? Of hoe gaat dat eigenlijk?
3: Ik verkoop helemaal niks.
4: Je verkoopt helemaal niks.
3: Verkoop
4: komen
3: helemaal
4: mensen
3: nee,
4: dan aan?
3: Nee. Ja. Ik heb een lijst. Dat is een goede vraag, Henny. Ja. Ik heb inderdaad een lijst, een prijslijst. En ik verkoop inderdaad niks. Ik demonstreer, want er zijn hulpmiddelen zijn er zoveel diverse vormen. Dat wordt wel wat veel. Maar het is wel dat mensen dan online kunnen kopen bij Bol bijvoorbeeld. Mm. Die hebben natuurlijk ook alles. Maar zeker niet over te slaan zijn Vegro of Filans.
2: Ja, dat
3: of de zorgwinkels in Zwijndrecht op de Passage. En bij de Maasstad, Maasboulevard. Daar zitten die winkels en daar kun je het ook gelijk voelen en zien.
2: Ja.
3: Dus dat zijn al de mogelijkheden.
2: Ja,
3: maar ik zelf verkoop niks.
2: Nee, maar je geeft wel de tips waar het te vinden is.
3: Ja.
2: Okay. Nou, heel erg nuttig. En heb je denk je alles verteld wat je daarover wilde vertellen? Of heb je nog een troef achter de hand?
3: Nee, ik heb
2: die
3: geen
2: ik nog
3: troef,
2: niet gevraagd heb?
3: Nee. Henny speelde hem net uit. Heel goed.
2: Ja,
3: dus,
2: helemaal prima.
3: Ja.
2: Nee, nou ja, dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor deze fijne informatie. Waar we als ouderen allemaal weer wat mee kunnen. En ik verheug me nu al op de dansavond.
4: Nou, middag, hè?
2: Oh, middag. Sorry.
4: Ja,
2: de dansmiddag.
4: Van 2 tot 4.
2: Van 2 tot 4.
4: Ja, je bent welkom, dus
2: is goed. Hartelijk bedankt, dames. En misschien tot de volgende keer.
3: Graag gedaan.
4: Oké,
3: dankjewel.
4: Graag gedaan. Dag.

0: bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: En u hoorde net de dame die zo prachtig kan articuleren, Connie van der Bos met Sjaakie van der Hoek. En wist u dat het origineel van Judd Trunk was? En dat heette toen The Next Door Neighbors Kid. Het was in 1973. En Connie die scoorde in 1975 een hit met dit nummer. En het was vertaald door Gerrit den Braber. Ik ga eens even kijken, want we hebben net natuurlijk Facet gehad met de mooie tips. Maar we hebben ook altijd een gezondheidsspreekuur. En dat wordt deze vrijdag 12 juni weer gehouden. En dat is toegankelijk voor alle inwoners van Ridderkerk. En tijdens dat spreekuur kun je terecht met al je vragen over gezondheid en ziekte. En je kunt een gezondheidscheck uit laten voeren. Zoals meten van bloeddruk, gewicht en bloedsuiker. Het gezondheidsspreekuur wordt verzorgd door de wijkverpleegkundige van Aafje in Ridderkerk. En de deelname is kosteloos, waardoor het voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk is. Waar dan, vraagt u zich af? Nou, dat is bij Aafje Rijerheem aan de Torenmolen 1 in Ridderkerk. En het is van 11:30 tot 11:30. Bezoekers kunnen plaatsnemen in de hal en dan wordt u vanzelf opgeroepen. Dus het gezondheidsspreekuur is weer deze vrijdag op 12 juni. Yeah.

was natuurlijk Stevie Wonder met de S. En zo zie je maar, als er nou toch iemand een voorbeeld is voor mensen die niet zo goed kunnen zien, dan is hij het wel. Want dat laat wel zien dat je alles kunt worden wat je wilt, ook als je minder goed ziet. Het gebeurt niet vaak, maar vandaag hebben we het wel. Een verzoekplaatje. Dat kan namelijk, al gebeurt het niet zo vaak. En voor wie is dat verzoekplaatje? Nou, het is van Jannie de Ridders en het is voor haar man. En de reden is dat hij 80 jaar wordt aanstaande zaterdag. En ze wil heel graag het lied horen. Ik wou dat ik voor één keer in mijn leven van Liedtouwers en Bart de Graaf.

Dan liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En stel je voor dat ik met één spreuk alle pandas

prachtig liedje van Bart de Graaf en Liedhouwers. Bedankt, Jannie, want het is voor je man. Maar ik heb er ook ontzettend van genoten, moet ik zeggen. Misschien heeft u ze allemaal wel weer voorbij horen komen de afgelopen week. De avond Vierdaagse was weer. En het was een enorme geslaagde avond. Ondanks alle wisselende omstandigheden van het weer. Er waren nieuwe routes, er was een nieuwe finish en een nieuwe vertreklocatie. Maar toch, het kon allemaal niet. De pret drukken, vooral het weer niet. Er werd gelopen. Ik heb ze ook voorbij zien komen door de Oranjestraat. En nogmaals, u heeft ze waarschijnlijk ook nog wel gezien. De organisatie die spreekt van een geslaagde 78e editie van het evenement. En het was wel spannend hoe de nieuwe vertrek- en aankomstlocatie zou uitpakken. Want vooral de finish op de laatste dag was niet in het centrum, maar op veld 3 van SV Slekkerveer. Het was winnen, wennen, maar alles ging zonder grote problemen. En het was fantastisch. Ik hoop dat het volgend jaar weer net zo mooi wordt als dit jaar.

0: Dat was Linda Scott met I've Told Every Little Star. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van Seniorentijd. Maar blijf luisteren, want aan de andere kant...
1: 105.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Het trieste verhaal van het autootje van de Three Jackets. En wist u dat dat een Rotterdams triootje was? En ze waren komieken. En dat hoorde je wel met dit liedje. Blijft altijd een grappig liedje. We gaan gelijk lekker door met de quiz.
1: De seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
0: En doe vooral mee, want we spelen voor de bon van Bakkerij Vos. En ja, dan kun je allemaal lekkere dingen halen. Maar dat had u zelf ook begrepen als het bij het woord bakkerij natuurlijk. We zoeken vandaag een woord van 14 letters, mocht u net inschakelen en het vorige uur niet hebben gehoord. 14 letters en we zoeken de antwoorden. En nou, laat ik het anders zeggen, ik kom even niet uit mijn woorden. We zoeken altijd de eerste letter van het antwoord van de vraag. Dan heeft u 14 letters op het laatst, die staan door elkaar. Maar de eerste en de laatste letters staan op de juiste plek om u een beetje te helpen. Even kijken, we beginnen gewoon maar met vraag 1. Lijkt me geen slecht begin. Dit sta ik heel vaak bovenop spitstoren. Het is ook een dier en dan is het pluimvee. En dan eigenlijk wel de spitse toren. Ja, meestal toch wel de kerktoren. Het zijn 4 letters. Vraag 2. Wat is de voornaam van de schrijver die vooral bekend stond om zijn boeken De Kronkels? Dat zijn 5 letters. En hij was niet alleen schrijver hoor. Hij was nog meer journalist, dichter. En hij schreef ook boeken. Vraag nummer 3. Wat is de naam van het welvarende dwergstaatje in de Alpen? Het ligt tussen Zwitserland en Oostenrijk en blinkt uit in prachtige berglandschappen, wintersport en een hoge levensstandaard. Dat zijn 13 letters. En de eerste moment dat ik het las, dacht ik, hey, Monaco, maar dat is niet waar, want dat ligt helemaal niet tussen daar, op dat plekje. Nee, het heeft een beetje een Duits klinkende naam. 13 letters. Vraag 4. We zoeken de naam van de oude spoorbrug in Rotterdam, die Noord met Zuid verbond vroeger. Deze brug is buiten werking gesteld toen de Willemsspoortunnel in gebruik werd genomen. En hoe werd deze brug in de volksmond genoemd? Het zijn maar 3 lettertjes en het is een icoon in de stad. Vraag 5. Elke auto moet dit om de 2 jaar ondergaan. De auto's van 50 jaar en ouder zijn van deze plicht ontheven. Wat bedoelen wij? Ja, het gaat natuurlijk om een keuring. En het zijn 3 letters als je de afkorting gebruikt. Vraag 6. 1000 gram noemen we een kilo. 500 gram noemen we een pond. Maar hoe noemen we nou ook alweer 100 gram? Dat zijn 3 letters. En dan hadden we natuurlijk altijd weer die gezellige muziekvraag. Wat is de voornaam van deze zanger?

De voornaam zoeken we van deze zanger. En ik weet wel, er bestaat ook nog een andere zanger. Die heeft dezelfde achternaam. En zijn voornaam is Willy. En die is inmiddels al 93 jaar. Maar goed, het is dus niet Willy, maar het is een andere. Om het nog even lekker makkelijk te maken. Vraag 8. Jet Boeken schreef een serie kinderboeken over een grote rode kat. In Sesamstraat werd er altijd voorgelezen uit één van deze boeken. Ik heb ze zelf ook in de kast staan en ik lees ze voor aan mijn kleinkinderen. Hoe heet deze grote rode kat uit Sesamstraat? Tenminste, waar altijd uit voorgelezen werd in Sesamstraat. Hij heeft 2 namen. En de eerste heeft 6 letters. En het tweede gedeelte van zijn naam heeft 3 letters. We zoeken natuurlijk de eerste letter. Vraag nummer 9. Ze werd geboren op 24 november 1917 en overleed op 24 december 1998. Haar grootste hit was Koffie, Koffie. En haar voornaam is Rita. Wat is haar achternaam? 6 letters. Vraag nummer 10. Wat voor dier was Nono van Pipo de Clown? En dat zijn 4 letters. Ja. Wie kent hem niet met zijn grote oortjes? Nono. Vraag nummer 11. Wat was tot aan 1942 de naam van Jakarta? Het is ook de naam van een schip van de VOC.

Vraag 12. Hoe noemen we jongeren in de overgangsfase van kind naar volwassene? Doorgaans is dit in de leeftijd van 10 tot 22 jaar. En dat zijn 10 letters. En het zijn geen pubers. En het is ook een Engels woord. Misschien helpt dat een beetje. Vraag nummer 13. In de zorg heet dit een bedheffer of een bedgalg. Het is een hulpmiddel dat boven het bed wordt geplaatst om cliënten of patiënten te ondersteunen bij het verplaatsen. Het zijn 8 letters. En om een beetje te helpen, ik wist niet eens dat het bedheffer of bedgalg heette. Ik ken het alleen maar onder zijn andere naam. En dat is ook de naam van een tropische vogel. Vraag nummer 14. Hoe noemen we een Japanse kooktechniek en smaakmaker waarbij vis of vlees worden gemarineerd en dan gegrild of gebakken in een zoete, donkere sojasaus? Dat zijn 8 letters. Nou, heeft u alle antwoorden en heeft u daar alle eerste letters van opgeschreven? Ja, hussel ze dan door elkaar en vind het woord wat we zoeken. En de hint is, als vrouwen het voorste gedeelte van het woord dragen, hebben ze er profijt van. En als je het hele woord met de auto tegenkomt, dan moet je afremmen. Ja, lekker cryptisch hè vandaag. De eerste en de laatste letter staan natuurlijk op de juiste plek. Dus ik hoop dat u daar een beetje houvast aan heeft. En we spelen voor die prachtige bos. Prachtige bon van Bakkerij Vos. Dus bel alsjeblieft. Ik hoor de telefoon al lekker vaak gaan. En maak kans op die mooie bon van Bakkerij Vos.

0: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: En met 1, 2, 3 bewees Catherine Ferry. Ik kwam even niet op de naam. Maar weer dat ze kon tellen. En ze bewees ook tegelijkertijd dat je zelfs met cijfers een enorme hit kan hebben. Misschien bent u al een keertje geweest. Misschien

heeft u ervan gehoord, maar de populaire en gratis toegankelijke zomeravondconcerten van de Stichting Evenementen Ridderkerk, die zijn weer begonnen. Ik hoop dat u al een keertje bent geweest, want het is altijd ontzettend gezellig. Alle concerten beginnen om 19:30 en ze duren ongeveer een uur. Er zijn al heel wat optredens geweest, hè, want het is al vanaf 1 mei. En aanstaande vrijdag op 12 juni, dan speelt de La Pree Band. En de La Pree Band is een Ridderkerkse band. En die spelen funky rock en pop. Het is een funky rock en pop coverband. Ze komen dus uit Ridderkerk, spelen heerlijk op vrijdagavond 12 juni. En mocht u nou denken van, ja oké, dit vind ik leuk, daar ga ik naartoe. Ja, u bent van harte welkom. Nogmaals, het is gratis toegankelijk. En als u denkt, nou misschien volgende week, dat kan ook. Want kijk gerust op de uitagenda van RTV Ridderkerk. Want daar staan alle concerten onder elkaar en kunt u precies zijn waar u heel graag naartoe wilt of waarvan u denkt, nou deze keer sla ik een keertje over. Maar over het algemeen ontzettend leuk en kom lekker kijken.

Kransong Togu, die zong over Oud-Batavia. En de naam van de band is eigenlijk wel grappig, want dat is ook een muziekstijl namelijk, dat Kransong, die zijn oorsprong vindt in Noord-Jakarta. En het is een mix van Portugese en traditionele Batavi-muziek. En met dat in ons achterhoofd gaan we door naar het mooie gedicht van deze week van Hilly.

haar tijdje zachtjes vindt. Als dagen soms wat donker zijn en stilte net iets harder klinkt, weet dan, je hoeft niet sterk te lijken, je mag leunen waar het leven zingt. Oud worden voelt soms als verliezen, een beetje glans, een beetje kracht. Maar tussen al die stille vragen zit ook wijsheid die op je wacht. Want elke rimpel, elke lijn is een verhaal dat met je meegaat. En elke traan die ooit gevallen is, maakt ruimte voor wat troost die je achterlaat. Dus wees niet bang voor wat je voelt. Je draagt meer liefde dan je denkt. En tijd, hoe streng hij soms ook lijkt, is ook een vriend die zachtheid schenkt. En als het even moeilijk wordt, onthoud dan zonder twijfel, je hoeft het niet alleen te doen. Er is altijd licht, al is het nog zo klein, dat stilletjes met je meereist.

0: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Ja, en bel, want we hebben die mooie bon van Bakkerij Vos voor u klaarstaan. Tenminste, voor de winnaar natuurlijk. Hè. En als u niet belt, ja, dan maakt u ook geen kans. Dus ik zou zeggen, bel als je kunt. Vrijdag 12 juni, dus dat is alweer aanstaande vrijdag, dan organiseert Facetten Ridderkerk een gezellige middag in WVC West. Bezoekers kunnen tussen 1:30 en 3:30 deelnemen aan verschillende activiteiten, waaronder spelletjes en diamond painting. Tijdens de spelletjesmiddag dan kunnen de deelnemers samen kiezen uit activiteiten zoals shoelen, rummy cup of yahtzee. En er is ook gelegenheid om onder begeleiding van vrijwilligers aan diamond painting te doen. En wat is nou diamond painting? Nou, dat is van die hele kleine steentjes met een pen op een voorbedrukt stuk karton of papier plakken. Ontzettend leuk, lekker rustgevend en ja, nogmaals, heel leuk om te doen. Voor de diamond painting wordt een kleine bijdrage gevraagd van maximaal €1,50 per kaart. Dan maakt u dus een kaart die u mee kunt nemen. Voor de rest hoeft u niets te betalen. En aanmelden is ook niet nodig. En denkt u nou van nou, ik heb eigenlijk helemaal niet zo'n zin in diamond painting. En spelletjes is ook niet mijn ding. Maakt allemaal niet uit. Als u alleen een kop koffie of thee wil komen drinken, dan bent u net zo welkom. Dus aanstaande vrijdag een gezellige middag in WVC West.

Mary Wells zong over My Guy. En ik kan dit liedje eigenlijk nooit meer horen zonder te denken aan de film Sister Act. Waarin Whoopi Goldberg het koor overneemt en allemaal van dit soort leuke liedjes laat zingen. Als ik af en toe naar het nieuws kijk of lees, dan ben ik wel eens een beetje verdrietig. Dan zie je alleen maar ellende en geen leuke dingen. Net zoals Mini World in Rotterdam is nu weer failliet. En, dan lees ik over een voetbalvereniging met kunstgras in Vlaardingen. Waar ja, dat ze openstellen voor het publiek. Waardoor mensen dus ook nadat ze er niet meer zijn, gezellig kunnen sporten en voetballen op het veld. En in plaats daarvan gaan ze dan vernielingen aanrichten. Of ze gaan zelfs barbecuen op kunstgras. Het is allemaal natuurlijk niet zo fijn en niet zo slim. En dan heb ik het nog niet eens over alle ja, echt gewelddadige dingen die ik dan altijd lees. En daarom dacht ik van, weet je wat, ik ga nou eens een paar leuke berichtjes voorlezen van goed nieuws. En een van de dingen die ik daar zag was dat een kat, een gezin in Amerika, is na 7 jaar herenigd met hun verloren huiskat Dodger. En dan denk ik van, nou, dat is nou eens een berichtje dat ik denk, hé, gezellig. Dat beestje dat was tijdens een verhuizing ontsnapt. Werd 50 kilometer verderop gevonden. En toen ze hem wilden castreren en kwamen ze erachter. Tenminste, hij werd gevangen. En de dierenarts, die vond een chip in zijn ruggetje. Of in zijn nek. En zo kwam hij weer bij zijn oude baasjes terecht. Die helemaal verschrikkelijk blij waren daarmee. Of bijvoorbeeld goed nieuws uit vogelpark Avifauna. Daar zijn meer dan 50 gruttelkuikens geboren. En waarom in Avifauna? Nou, het gaat niet zo goed met de gruttel. En vanuit Friesland hadden ze 160 eieren geraapt. Hadden ze verzameld uit nesten met een lage slagingskans. Dus er was of de moedervogel weggevlogen of dat soort zaken. Die werden niet meer uitgebroed. Die nesten hebben ze verzameld, al die eieren. En die zijn uitgebroed in Avifauna. En daar zijn dus al meer dan 50 gruttelkuikens geboren. En dat is goed nieuws, omdat de gruttel nou eenmaal bedreigd is, een bedreigde vogel. En dan heb ik nog hartstikke leuk nieuws. Goed nieuws vind ik persoonlijk. Want het Pieterpad, dat is Nederlands langste wandelpad, krijgt 500 kilometer lang een rolstoelvariant. Dus ook als je in een rolstoel zit, kun je tegenwoordig de wandelroute van de langste wandelroute van Europa volbrengen. En dat zijn nou eens, vind ik, van die leuke berichtjes, van die gezellige, positieve berichtjes, waarvan ik persoonlijk vind dat er veel te weinig van in de kranten staan. En daarom dacht ik, nou, daar laat ik u eens eventjes kennis mee maken.

0: Radio Ridderkerk 0180 430 777.
1: Frankie Valli, en die zingt nog steeds over zijn platonische liefde met My Eyes Adored You. Bent u van plan om dit weekend nog dus weg op te gaan? Let dan even op, want de brug over de Noord is van vrijdag 12 juni... om 10 uur 's avonds tot zondag 14 juni om 8 uur 's avonds totaal afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Rijkswaterstaat voert namelijk werkzaamheden uit aan de verlichting op de brug. Het grappige is dat bromfietsers en voetgangers de brug wel kunnen gebruiken, maar auto's en vrachtverkeer dus niet. Verkeer wordt omgeleid via de Noordtunnel, dus u komt wel aan de andere kant, maar let dus even op dat u niet de brug neemt, want die is dicht dit weekend.

0: De seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar.
1: En u hoort het al, er is weer een hoop herrie, want Ron is aangeschoven.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ron. We hebben weer een hoop mensen gebeld. Superleuk natuurlijk. Maar ja, er kan er altijd maar één winnen. Maar voordat we naar de winnaar gaan, gaan we natuurlijk eerst naar de antwoorden van alle vragen.
2: Dat lijkt me het meest handige, ja.
1: Heel benieuwd of u thuis ook alle antwoorden had gevonden.
2: We hebben niks aan te groeien, dus ja. Ik neem aan van wel.
1: Ja, leuk. Oké, vraag 1 was. Dit staat heel vaak bovenop spitse toren, op een spitse toren. En met name toch wel een kerktoren, hoor, vond ik. Het is ook een dier en dan is het pluimvee. Dat was een...
2: Ja, een haan.
1: Ja, tuurlijk.
2: Het haantje van de toren, hè?
1: Ja. Vraag nummer 2. Wat is de voornaam van de schrijver die vooral bekend stond om zijn boeken De Kronkels?
2: Ja, en toen ik deze vraag bedacht, dacht bij mijn eigen oom Mario presenteerde. Dus ik krijg waarschijnlijk gelijk commentaar, want tegenwoordig heet dat auteur, hè?
1: Nee, hoor. Je mag gerust schrijver zeggen. Okay.
2: Ja, dat is Simon Carmichelt.
1: Klopt, ja. Ja, hij was heel veelzijdig, hè?
2: Maar De Kronkel, ja, daar hebben ze ooit een tv-serie van gemaakt Kees Brussen.
1: Yep. Dus, oké. Vraag 3. Wat is de naam van het welvarende dwergstaatje in de Alpen? Het ligt tussen Zwitserland en Oostenrijk en blinkt uit in prachtige berglandschappen, wintersport en een hoge levensstandaard.
2: Ja, Liechtenstein.
1: Liechtenstein. En de eerste instantie was het wel het welvarende dwergstaatje. Ik dacht gelijk Monaco, maar dat is natuurlijk helemaal niet waar.
2: Nee, die ligt helemaal aan
1: de andere kant. Dat heb ik ook gezegd.
2: Ja, ik hoorde het.
1: Vraag nummer 4. Oh ja. De oude spoorbrug in Rotterdam, die Noord met Zuid verbond. Wat een nostalgie. Deze brug is buiten werking gesteld toen de Willems Spoortunnel in gebruik werd genomen. En hoe werd deze brug in de volksmond genoemd?
2: Ja, de Hef.
1: Ja, nou staat hij nog steeds helemaal bovenaan. Ja. Lekker Rotterdam
2: overzien. Ze hebben hem ooit een klein beetje uit moeten baggeren daar nog. Hè?
1: Ja?
2: Ja, toen de tweede Brielobrug eraan kwam.
1: Ja.
2: Toen hebben ze hem nog een metertje uit moeten baggeren, die rivier. Want anders kon hij niet onder de Hef door.
1: Ja, dat heb ik wel eens. Vraag nummer 5. Elke auto moet dit om de 2 jaar ondergaan. De auto's van 50 jaar en ouder zijn van deze plicht ontheven. En wat bedoelen wij?
2: Ja, dat is de APK.
1: De APK, de Algemene Periodieke Keuring.
2: Helemaal goed.
1: Helemaal goed. Ja, ik ga door voor de ijskast. Vraag nummer 6. 1000 gram noemen we een kilo. 500 gram een pond. Maar hoe noemen we 100 gram?
2: Ja, dat is een ons.
1: Een ons, ja, het wordt niet vaak meer gebruikt.
2: Ja, op de markt gebeurt het nog wel. Maar in de winkels tegenwoordig niet meer.
1: Nee hoor, alles gaat tegenwoordig gewoon met 100 gram. En,
2: Dus dat.
1: Oh, dan zijn we weer bij de muziekvraag. Vraag 7. Wat is de voornaam van deze zanger? Hello, Mary Lou. Goodbye, heart.
2: Sweet Mary Lou. I'm so in love. Ja, dat was Ricky Nelson. En jij had het heel terecht over Willie
1: Nelson. Ja. Nou, het grappige vind ik altijd wel van Michiel. Die zoekt natuurlijk altijd de muziek uit voor deze quiz ook. En hij pakt dan dus altijd de liedjes die niet zo bekend zijn. Ja. En dan het laatste kleine stukje, dan hoor je altijd het meest bekende nummer van de zanger of zanger. Ja, dat vind ik altijd heel leuk namelijk. Goed. Genoeg gepraat. Vraag nummer 8. We gaan over de antwoorden natuurlijk. Jet Boeken schreef een serie kinderboeken over een grote rode kat. In Sesamstraat werd er altijd voorgelezen uit een van deze boeken. En hoe heet deze kat?
2: Ja, Dikkie Dik.
1: Dikkie Dik, ja. En als ik zie Aart Staartjes nog zitten Ik lees ook veel.
2: Ja, en Gerda
1: deed het ook.
2: Ja. En Sien.
1: Ja, Sien deed het ook wel. Maar Aart Staartjes vond ik altijd zo leuk. Dus zat hij altijd zo ertussen.
2: Ja.
1: Heerlijk. Vraag 9. Ze werd geboren op 24 november 1917 en overleed op 24 december 1998. Haar grootste hit was Koffie, Koffie en haar voornaam is Rita. Wat is haar achternaam?
2: Corita.
1: Ja, en dan moest je natuurlijk wel even opletten, want dat was met een C.
2: Ja, klopt. Ja. En weet je wat de andere grote hit was?
1: Dat weet ik wel, maar kom er niet op.
2: Ja, dat was een vertaling uit Secondhand Rose. En daar heette het Tweedehands Jet.
1: Oh. Ja, nou iets zegt. Ja, Koffie Koffie was natuurlijk, dat werd over op elk feestje waar dan ook gezongen.
2: Ja, en tot... later werd dat vervangen door die van VOF de Kunst.
1: Ja, inderdaad, toen werd ze overtroffen. Vraag nummer 10. Wat voor dier was Nono van Pipo de Clown?
2: Ja, dat is voor de echte kennis, hè?
1: Ja.
2: Een ezel.
1: Ja. Ja, en we hadden ook een leuke hint natuurlijk, hè? Met Harry Belafonte, met de Jackass song.
2: Yep.
1: En, ja, we zijn er net niet aan toegekomen, want we hadden er nog één. Er was ook een liedje over een ezel.
2: Ja. Ja, er is er nog eentje, maar die was een beetje raar om dat in deze tijd te draaien.
1: Zeg het dan maar niet. Want als ik weer naar je hoofd kijk, dan denk
2: ik... De kerstezel.
1: Oh, die, ja. Ja. Ja, die was ook leuk altijd. Vraag 11. Wat was tot aan 1942 de naam van Jakarta? Het is ook de naam van een schip van de VOC.
2: Ja, Batavia.
1: Ja, en daar hadden we ook een hint voor,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, Michiel die kan
1: ja, Michiel van. Stopt er altijd van leuke hintjes
2: ja,
1: in.
2: Ja.
1: Vraag 12. Hoe noemen we de jongeren in de overgangsfase van kind naar volwassenen? Doorgaans is dit in de leeftijd van 10 tot 22 jaar.
2: Ja, maar je zei heel terecht, we bedoelen geen puber.
1: Nee,
2: het was een adolescent.
1: Een adolescent, ja, dat is het inderdaad. En daarom zei ik ook al een beetje, het is eigenlijk het Engelse woord.
2: Ja,
1: lijkt
2: klopt.
1: Er heel veel op. En want anders denk ik, gaan ze allemaal puberteit dadelijk neerzetten. Dat is het niet. Vraag 13. In de zorg heet dit een bedheffer of een bedgalg? Het is een hulpmiddel dat boven het bed wordt geplaatst om cliënten of patiënten te ondersteunen bij het verplaatsen. En het is ook de naam van een tropische vogel.
2: Ja, een papegaai.
1: Ja, ik ken alleen de papegaai. Ik wist helemaal niet dat andere
2: namen. Ja.
1: Dat is de volksmond, hè?
2: Ja, dus dat.
1: Dat zijn wij.
2: Het bargoens, hè, noemen ze dat.
1: Vraag nummer 14. De laatste alweer. Hoe noemen we een Japanse kooktechniek en smaakmaker waarbij vis of vlees worden gemarineerd en dan gegrild of gebakken in een zoete, donkere sojasaus?
2: Ja, teriyaki.
1: Teriyaki, ja.
2: Lekker hoor.
1: En ja, en het is ook een gerecht, hè? Natuurlijk
2: ja, ook.
1: Gewoon kip, teriyaki en zo.
2: Ja.
1: Nou, en als we dan al die letters hadden en we hadden ze op de goede plaats, ja, wat kwam er dan uit?
2: En dan hadden we ook die hint nog.
1: Oh ja, die hint.
2: Die was lekker cryptisch.
1: Ja, als vrouwen het voorste gedeelte van het woord dragen, hebben ze er profijt van. En als je het hele woord met de auto tegenkomt, dan moet je afremmen.
2: Ja, dat is wel waar, hè?
1: Dat klopt absoluut, ja.
2: Nou, dan komt het dus uit haarspeldbocht.
1: Ja.
2: Ja.
1: Waren er veel mensen die de cryptische omschrijving
2: Ja, er waren mensen die begrepen? Hadden... Ja, nou, er waren er ook een paar die hadden zoiets van...
1: Ja, was ook wel zo natuurlijk.
2: Ja.
1: Maar ja, dan moet je het eerste gedeelte haarspeld. Ja, logisch.
2: Ja, nou ja, we hebben ook wel een paar mensen op hoorden. Gewoon gezegd. Het gekke is, want dan hebben ze die hint niet. En dan zeg je alleen, ja, maar je komt ze heel veel wraak in de bergen tegen.
1: Ja, en dan weet je.
2: En dan weten ze het in één keer.
1: Ja, klopt,
2: nou,
1: ja.
2: Gaan we maar eens even rammelen met de mannen.
1: Ja, want wie gaat die bon winnen van Bakkerij Vos?
2: Ja, jij zei van je kan wat lekkers halen. Nee, het is gewoon standaard een taart.
1: Sorry. Je kan een taart halen.
2: Ja,
1: stond er niet op aan de buitenkant.
2: Nee, dat maakt ook niet uit. Nou, het is heel lang geleden dat ze gebeld heeft. En ze wint hem ook gelijk. Nou, is dat leuk. Mevrouw van der Wal.
1: Nou, van harte gefeliciteerd, mevrouw Van der Wal.
2: Ja, nou, die zal blij zijn.
1: Ja, dat denk ik ook. De bon die ligt voor u klaar. Bel gerust even naar de redactie om aan te geven.
2: We bellen zelf wel even.
1: Ja, en dan,
2: zo zijn we dan
1: kunnen we
2: ook van
1: afspreken
2: weer.
1: Wanneer u hem op kan komen halen.
2: Zo zijn we dan
1: zo
2: ook
1: zijn.
2: Van weer.
1: Nou, ja. Zo fijn.
2: Ja, goed hè.
1: Ja, je bent
2: wel. We zijn van alle markten thuis hier.
1: Oké, nou nogmaals, van harte gefeliciteerd. En mevrouw Van der Wal. En wij gaan weer verder met een plaatje.

De oplettende luisteraar, die had het al gehoord. We hadden nog een hint voor u over een ezel. Want dat was natuurlijk een van de vragen, Nono, van, hoe heet die, Pipo de Clown. Maar hij komt een beetje als mosterd na de maaltijd. Steve Lawrence met zijn Bad Donkey Pompalom song. Zaterdag de 13e, dus aanstaande zaterdag, wordt er weer een actiemarkt gehouden. Door de Wilhelminakerk aan de Bourgondische Laan. Bezoekers zijn van harte welkom tussen 10 en 3 voor een gezellige dag vol kraampjes, lekkernijen en activiteiten. En het aanbod op die markt is wel heel veelzijdig hoor. Want er is bijvoorbeeld kramen zijn er met brood en banket, groente, fruit, kaas en delicatessen, boeken, kleding, houten cadeauartikelen, kaarten, sieraden, bloemen en perkgoed. En ook voor de inwendige mensen is er volop keuze met diverse snacks en vers gebakken poffertjes. Heerlijk, alleen daarom al zou je even langs gaan. En als je wil uitrusten, kan ook. Er is een gezellige koffiehoek ingericht waar bezoekers elkaar kunnen ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. En dit jaar hebben we ook weer het populaire Ridderkerkspel op het programma staan. En daarmee maken de deelnemers kans op leuke prijzen. Dus iedereen is uitgenodigd bij op de actiemarkt van de Wilhelminakerk aan de Bourgondische Laan in Slikkeveer op zaterdag 13 juni.

kleurtje. En dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg.

Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik nooit.

Het vrolijke, een beetje, van Teddy Scholten. Mijn vader die zong altijd, mijn oma heeft een aardig tafelkleedje. En dat was altijd een hilarisch, toen ik nog klein was, een hilarische opmerking. Ja, u hoort het al, het zit er weer op. We zijn alweer door alle berichtjes en de gezellige muziekjes heen. Het tweede uur is alweer klaar. Ik heb met heel veel plezier de seniorentijd weer gepresenteerd. Ik heb het niet alleen gedaan natuurlijk. Want op de redactie zaten Jan en Ron. En achter de knoppen zat Nico. Die weer alle muziek netjes verzorgde. En ervoor zorgde dat alles vlekkeloos verliep. Bedankt hoor, Nico. Mijn naam is Mario. Ik vond het weer een ontzettend fijne ochtend. En ik hoop dat u ook heeft genoten. En blijf luisteren, want we hebben nog veel meer voor u in petto.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Sandwich Express met Ronald Koers.

Eind 1990 hadden ze met deze plaat een dikke top 10 hit te pakken in Nederland. We openen met Robert Palmer en UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Goedemiddag, vrijdag 12 juni. Het is vandaag de dag van de jazzamateur. De internationale dag tegen kinderarbeid. Dag van de rode roos. Dag van de liefde. Dag van bewustwording van knoopbatterijen. En het is vandaag Wereld Falafel.

vond terecht de dag van bewustwording voor de knoopbatterijen. Hey, zo Paul voor het weekend. Ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Kleine maaltijd, dan zeg ik eet smakelijk. Een hele goede middag.

0: Aangeboden met Lisa Lois en Promises, Promises.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Partij 18PLUS, VVD Ridderkerk en GroenLinks werken aan een nieuw coalitieakkoord. De drie partijen bespraken de afgelopen weken bijna 400 standpunten uit hun verkiezingsprogramma's. En over veel onderwerpen was snel overeenstemming, terwijl op andere punten extra informatie nodig was of compromissen moesten worden gesloten. Onderhandelaar Henk van Os spreekt van een constructieve gesprekken in een vertrouwde sfeer. En het conceptakkoord wordt nu besproken binnen de fracties. De bedoeling is dat de gemeenteraad het akkoord behandelt tijdens de vergadering van 13 juli. Nou, wil je het volledige bericht lezen, surf dan even naar onze website. Dat is rtvredekerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Regresa.

heb net even buiten gekeken, maar het is gewoon regen wat te vallen. Je kunt gewoon met een normale paraplu naar buiten. Wees niet bang. You're the Weather Girls and it's raining, man. Ik neem je even mee terug in de tijd, want wat gebeurde er allemaal op 12 juni?

Binnen 84 jaar geleden, 1942, toen kreeg Anne Frank een dagboek voor haar 13e verjaardag. En oh, hadden we het allemaal maar niet mogen lezen, dan had het allemaal anders afgelopen. Dus 61 jaar geleden, 1965, ontvingen de Beatles een lintje van de Britse vorstin. En een jaartje eerder, 62 jaar geleden, 1964, werd Nelson Mandela tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. 129 jaar geleden, en dat is een hele tijd geleden, het is 1897, vroeg Karl Elsener octrooi aan op het Zwitserse zakmes. En die zijn best handig, die dingen. En 5 jaar geleden, in 2021, tijdens het Europees kampioenschap voetbal, werd voetballer Christian Eriksen tijdens de wedstrijd tegen Finland onwel en werd 10 minuten lang gereanimeerd. En het is wel heel erg zorgelijk, want afgelopen week in een oefenwedstrijd gebeurde een beetje van hetzelfde. Heb ik er nog eentje voor je. 10 jaar geleden, op 12 juni 2016, was Paul McCartney de slotact bij Pinkpop. En een van de meest indrukwekkende nummers die hij die avond speelde was zeer waarschijnlijk Live and Let Die.

0: En zeker, het is een mooie dag. Alleen al omdat het bijna weekend is. Je hoorde Michael Bublé.
1: De Sandwich Express regioagenda.
0: Vanavond staat in de reeks Ser Zomeravondconcerten de La Pre Band onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Op dinsdag 30 juni tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen kan al vanaf €5 en in verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Woensdag 17 juni is er van 10 tot 11 uur een workshop smartphone-fotografie in de bibliotheek Bolnes. Tijdens deze workshop krijgen deelnemers praktische tips om het maximale uit hun smartphone-camera te halen. Aanmelden is niet nodig en iedereen kan vrijblijvend deelnemen. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar de site rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Terug in de tijd met de Pointer Sisters en Fire. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. En opnames van een optreden tijdens Koninginnedag 2006 in Amsterdam circuleerden online. En na een tip van een filelezer liet 3FM-DJ Giel Beelen hun singeltje Toppertje horen in zijn show. Maar pas toen Beelen het nummer bijna ononderbroken 2 uur lang draaide tijdens zijn radioprogramma, kreeg het nummer pas echt bekendheid. Ze haalden er zelfs een nummer 1 notering mee in de Nederlandse top 40. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands, Claire Mol en Tropical Danny. En oh, wat een toppertje.

0: Ja, en ze zijn een tijdje uit geweest, maar ze zijn weer helemaal in, de Breezers. En je hoorde toppertje. 2 weken stonden ze in 2006 op nummer 1.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur komt uit rond 19 graden. Zaterdag begint nog vrij grijs met kans op een spat regen, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. De middag verloopt met een afwisseling van zon en wolken en het wordt morgen ook maximaal zo'n 19 graden. Zondag laat een vergelijkbaar weerbeeld zien met geregeld zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overwegend droog en de temperatuur zondag stijgt naar ongeveer 20 graden. Na het weekende blijft het licht wisselvallig weer met af en toe een bui en geregeld ruimte voor de zon. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regiolezer? Surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

Drie jaar geleden stond hij maar liefst een half jaar in de Nederlandse hitlijsten. Douwe Bob and This World's Our Home. We gaan eens even kijken, wie zijn er allemaal jarig vandaag in showbizland? We beginnen met Nederlands zanger Dwight Dissels. Hij wordt vandaag 45 jaar. Amber Teterissa, zij wordt vandaag 47. Zij is Nederlands actrice en speelde onder andere Anna in de serie Kees en Co. Ronald Goedmond, Nederlands cabaretier en acteur. Hij wordt 51. En Lucie de Lange, zij wordt 69. Zij is Nederlands actrice, stemactrice en zangeres. En vandaag 72 lentes jong. Tieneke Schouten, Nederlands comedienne en cabaretière. 80, Wilbert Gieske, Nederlands acteur en toneelspeelder. En voor mij speelde die vroeger heel erg lang. Heeft hij in goede tijden, slechte tijden gespeeld. En volgens mij rond 5 december doet hij ook best nog wat bijbeunen. Heb ik er nog eentje voor je. Robin, zij wordt vandaag 47 jaar en zij komt uit Zweden en ze had onder andere een hit met Show Me Love.

0: steeds groter, want er moeten 47 kaarsjes op. Maar vandaag is het echt geworden. Je hoorde Robin met een van haar grootste hits, Show Me Love.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Onder het motto Echt niet vandaag stond er in de kerk vorige week stil bij de gevaren van online oplichting. Tijdens bijeenkomsten voor scholieren, inwoners en ondernemers werd aandacht besteed aan cybercriminaliteit en veilig internetgebruik. Kinderen leerden hoe ze oplichting kunnen herkennen en kregen het advies nooit persoonlijke gegevens met onbekenden te delen. In het gemeentehuis konden bezoekers oefenen met het herkennen van frauduleuze telefoontjes. Volgens burgemeester Marco Oosterwijk moet de campagne ervoor zorgen dat inwoners sneller alarm slaan bij verdachte situaties. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar de site van de gemeente. Dat is www.ridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn weer aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we 3 platen die destijds in de Nederlandse top 40 stonden. Nou gaan we 20 jaar terug in de tijd. Dan komen wij bij de top 40 van week 24, 2006. En er waren om precies te zijn 6 nieuwe binnenkomers. En op nummer 11, daar was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Guus Meeuwis met Ik wil dat ons land juicht. Die gaan we niet draaien. Ik heb 3 andere voor je klaarstaan. En zometeen na de eerste plaat uit de trio, dan gaan we ook de top 3 van de top 40 van 20 jaar geleden nog even met je doornemen. Maar zover is het niet. Eerste plaat van het trio was ook een nieuwe binnenkomer. Het is Pink en Who Knew?

0: De eerste uit de top 40 trio. Ze kwam binnen op nummer 38, 20 jaar geleden. Pink en Who Knew. En hier is de top 3 van die week.
1: Nummer 3. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't just see, baby, this is perfection. 2.

0: 40.
1: Zes weken stond hij al op de eerste plaats met Rood, Marco Borsato. De tweede plaats was voor Ali B en André Hazes, Wij houden van Oranje. En de derde plaats was voor Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie. De tweede plaat van het top 40 trio komt van eigen bodem. Het is Bluff en hun hit van die tijd, Hemingway.

Ook zij kwamen 20 jaar geleden binnen in de Nederlandse top 40 en wel op nummer 21. En daarom waren hun de derde en de laatste plaats van het top 40 trio. Je hoorde Infernal en From Paris to Berlin. Dan heb ik nog eventjes dit, want de brug over de Noord is vanavond 10 uur tot zondagavond 8 uur afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. De Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verlichting. Verkeer wordt omgeleid via de A15 en fietsers en voetgangers die kunnen wel gewoon de brug blijven gebruiken. Dit was de Sandwich Express voor deze week. Volgende week zijn we er weer iedere werkdag rond etenstijd. En aanstaande maandag is Hans Magiete uw gastheer. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Ik zeg een heel goed weekend. En tot aan het nieuws. Muziek van Sydney Youngblood en If Only I Could. Dag!

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt het Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er nu 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
3: De Ridder Matinee. De Ridder Matinee non-stop.

The Story Of, een programma voor liefhebbers van het verhaal achter de muziek. Presentatie Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Hoever met achter de knoppen Bob den Breeën. Iedere vrijdagavond van 6 tot 8 uur op Radio Ridderkerk luisteren we dus naar The Story Of.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op een bedrijventerrein bij de Galgkade in Vlaringen zijn 9 mensen aangehouden die zich verstopt hadden in een vrachtwagen. De politie denkt dat deze inklimmers zijn aangehouden. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Ook de chauffeur is aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Bij een sportschool in Amsterdam wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers van de explosie van gisteravond. Bij die ontploffing ontstond brand. Die oversloeg naar de flat die er tegenaan stond. Zeker 7 mensen die zijn gewond geraakt. Met behulp van een kraan wordt nu onderzocht of er nog meer slachtoffers van de sportschool zijn, zegt de brandweer.
2: Ja, we gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijke slachtoffers onder het puin.
1: De oorzaak van de explosie is niet bekend. Een van de eigenaren van de sportschool zegt dat hij camerabeelden van het moment van de ontploffing heeft gezien. Daarop zou volgens hem duidelijk te zien zijn dat de explosie van onder de vloer van de sportschool vandaan komt. President Trump wil een deel van de Amerikaanse NAVO-gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze ergens anders in te zetten. Dat meldt de New York Times. De plannen zouden zijn gedeeld met Europese bondgenoten. De plannen passen in Trumps beleid om Europese landen meer geld te laten uitgeven voor hun eigen verdediging. De NAVO heeft nog niet gereageerd. Er gaat nog altijd veel mis bij de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Bij de inspecties van duizenden woningen in het aardbevingsgebied zijn mogelijk fouten gemaakt. Op basis van die inspecties wordt besloten of een woning versterkt moet worden, gesloopt wordt of veilig genoeg is om in te blijven wonen. Ook deze advocaat die dan als slachtoffers bijstaat ziet het vaak misgaan.
3: Het kan zijn dat de versterking niet start. Het kan zijn dat in een versterking problemen worden ontdekt die extra moeten worden opgelost. Maar we zien ook in toenemende mate dat een versterking wel is aangepakt en misschien wel afgerond, maar dat er juist na die tijd heel veel gebreken ontstaan.
1: Volgens RTV Noord en Pointer zijn sommige huizen zelfs onterecht veilig verklaard. Het weer grijs, druilerig, langere tijd regen vandaag. Het wordt 19 graden. Ook vanavond is het grijs, wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: De Ridder Matinee non-stop.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris. Klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse veteranen. De werkgroep Genealogie Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan op dit moment 2 files. Te beginnen op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En op de N210, Rotterdam richting Schoonhoven. Bij Kriepen aan de IJssel duurde nu nog 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Ridder Matinee non-stop.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De avondvierdaagse in Barendrecht heeft een minderjarige deelnemer gedisqualificeerd omdat hij een paar tikken had verkocht aan een mascotte en daarna niet luisterde naar de regels. Het gedoe begon al aan het begin van de route toen enkele deelnemers de voorlopers bleven inhalen terwijl ze daar herhaaldelijk op aangesproken waren. Daarna werd de mascotte door 3 personen herhaaldelijk op de rug geslagen. 2 van de deelnemers kregen een waarschuwing. De derde mocht zijn stempelpas inleveren omdat hij ook al was gewaarschuwd voor het inhalen van de voorlopers. De organisatie in Barendrecht zegt na dit voorval zich vooral te willen focussen op het plezier van de andere deelnemers. En de politie en de douane hebben een inval gedaan bij een Poolse supermarkt aan de Dordtselaan in Rotterdam. De inval begon om 6 uur vanmorgen. De douane is 5 uur lang bezig geweest in het pand. De winkel was niet open op het moment van de inval en dus moesten agenten zorgen dat ze binnenkwamen. Volgens mensen ter plaatse zijn veel spullen in beslag genomen. Om wat voor spullen het precies gaat, kon de douane nog niet zeggen. En de brand na een explosie vannacht in Amsterdam-Nieuw-West is nog steeds niet geblust. Wederom is er veel grijze rook te zien die opstijgt vanuit het getroffen gebouw. Vannacht was er een ontploffing in een sportschool. Daarbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 zwaar gewond. Volgens de eigenaar zou de explosie van onder de vloer van de sportschool komen. Er wordt in het pand nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ook sluiten hulpdiensten niet uit dat er nog explosieven liggen, wat het bezoeken bemoeilijkt. En niet alleen Arne Slot, maar ook zijn assistenten zijn nu weg bij de voetbalclub Liverpool. De club laat weten dat Sipke Hulshof en Ruben Peters en Giovanni van Bronckhorst de club gaan verlaten. Dat meldt Voetbal International. Hulshof was eerste assistent, Peters was conditietrainer. Slot had ze meegenomen nadat hij de overstap maakte van Feyenoord naar Liverpool. Dit seizoen werd van Bronckhorst daaraan toegevoegd. Slot werd onlangs ontslagen vanwege de slechte resultaten. De assistenten mogen nu ook gaan, zodat de nieuwe trainer Adoni Iraola de ruimte heeft om zelf een staf samen te stellen. En dan nog het weer, grijs en druilerig. Het zal langere tijd regenen vandaag. Het wordt 19 graden. Vanavond grijs, maar wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N219, Zevenhuizen richting Capelle aan de IJssel, tussen de aansluiting met de A12 en de aansluiting met de A20, 4 kilometer file en daar heb je een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: Regioagenda.
1: Zaterdag 20 juni is weer de Ridderkerkse Veteranendag op het Koningsplein. Voor kinderen en gezinnen is er de hele middag van alles te doen. Maak een ritje in echte legervoertuigen van Tris, klim op de klimwand en meer. Of maak gewoon een praatje met de Ridderkerkse Veteranen. Tijdens de buitenspeeldag op woensdag 10 juni verandert Ridderkerk in één grote speelplek voor kinderen. In verschillende wijken worden leuke activiteiten georganiseerd waar kinderen lekker kunnen bewegen, spelen en samen plezier maken. Zoek je een gezellige middag in de buitenlucht? Kom dan bij de buitenspeeldag en doe mee.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: RTV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvlidderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De avondvierdaagse in Barendrecht heeft een minderjarige deelnemer gedisqualificeerd omdat hij een paar tikken had verkocht aan een mascotte en daarna niet luisterde naar de regels. Het gedoe begon al aan het begin van de route toen enkele deelnemers de voorlopers bleven inhalen terwijl ze daar herhaaldelijk op aangesproken waren. Daarna werd de mascotte door 3 personen herhaaldelijk op de rug geslagen. 2 van de deelnemers kregen een waarschuwing. De derde mocht zijn stempel pas inleveren omdat hij ook al was gewaarschuwd voor het inhalen van de voorlopers. De organisatie in Barendrecht zegt na dit voorval zich vooral te willen focussen op het plezier van de andere deelnemers. En de politie en de douane hebben een inval gedaan bij een Poolse supermarkt aan de Dordtselaan in Rotterdam. De inval begon om 6 uur vanmorgen. De douane is 5 uur lang bezig geweest in het pand. De winkel was niet open op het moment van de inval en dus moesten agenten zorgen dat ze binnenkwamen. Volgens mensen ter plaatse zijn veel spullen in beslag genomen. Om wat voor spullen het precies gaat, kon de douane nog niet zeggen. En de brand na een explosie vannacht in Amsterdam-Nieuw-West is nog steeds niet geblust. Wederom is er veel grijze rook te zien die opstijgt vanuit het getroffen gebouw. Vannacht was er een ontploffing in een sportschool. Daarbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 zwaar gewond. Volgens de eigenaar zou de explosie van onder de vloer van de sportschool komen. Er wordt in het pand nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ook sluiten hulpdiensten niet uit dat er nog explosieven liggen, wat het bezoeken bemoeilijkt. En niet alleen Arne Slot, maar ook zijn assistenten zijn nu weg bij de voetbalclub Liverpool. De club laat weten dat Sipke Hulshof en Ruben Peters en Giovanni van Bronckhorst de club gaan verlaten. Dat meldt Voetbal International. Hulshof was eerste assistent, Peters was conditietrainer. Slot had ze meegenomen nadat hij de overstap maakte van Feyenoord naar Liverpool. Dit seizoen werd van Bronckhorst daaraan toegevoegd. Slot werd onlangs ontslagen vanwege de slechte resultaten. De assistenten mogen nu ook gaan, zodat de nieuwe trainer Adoni Iraola de ruimte heeft om zelf een staf samen te stellen. En dan nog het weer, grijs en druilerig. Het zal langere tijd regenen vandaag. Het wordt 19 graden. Vanavond grijs, maar wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het westen van het land goed op gang gekomen. Er staan inmiddels 15 files met in totaal 80 kilometer lengte. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt het Oude Rijn en Woerden een kwartier extra reistijd. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk 20 minuten vertraging. En het is ook alweer druk op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Voor knooppunt Gouwen staat 8 kilometer file en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Wooncompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De avond Vierdaagse in Barendrecht heeft een minderjarige deelnemer gedisqualificeerd omdat hij een paar tikken had verkocht aan een mascotte en daarna niet luisterde naar de regels. Het gedoe begon al aan het begin van de route toen enkele deelnemers de voorlopers bleven inhalen terwijl ze daar herhaaldelijk op aangesproken waren. Daarna werd de mascotte door 3 personen herhaaldelijk op de rug geslagen. 2 van de deelnemers kregen een waarschuwing. De derde mocht zijn stempel pas inleveren omdat hij ook al was gewaarschuwd voor het inhalen van de voorlopers. De organisatie in Barendrecht zegt na dit voorval zich vooral te willen focussen op het plezier van de andere deelnemers. En de politie en de douane hebben een inval gedaan bij een Poolse supermarkt aan de Dordtselaan in Rotterdam. De inval begon om 6 uur vanmorgen. De douane is 5 uur lang bezig geweest in het pand. De winkel was niet open op het moment van de inval en dus moesten agenten zorgen dat ze binnenkwamen. Volgens mensen ter plaatse zijn veel spullen in beslag genomen. Om wat voor spullen het precies gaat, kon de douane nog niet zeggen. En de brand na een explosie vannacht in Amsterdam-Nieuw-West is nog steeds niet geblust. Wederom is er veel grijze rook te zien die opstijgt vanuit het getroffen gebouw. Vannacht was er een ontploffing in een sportschool. Daarbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 zwaar gewond. Volgens de eigenaar zou de explosie van onder de vloer van de sportschool komen. Er wordt in het pand nog steeds gezocht naar slachtoffers. Ook sluiten hulpdiensten niet uit dat er nog explosieven liggen, wat het bezoeken bemoeilijkt. En niet alleen Arne Slot, maar ook zijn assistenten zijn nu weg bij de voetbalclub Liverpool. De club laat weten dat Sipke Hulshof en Ruben Peters en Giovanni van Bronckhorst de club gaan verlaten. Dat meldt Voetbal International. Hulshof was eerste assistent, Peters was conditietrainer. Slot had ze meegenomen nadat hij de overstap maakte van Feyenoord naar Liverpool. Dit seizoen werd van Bronckhorst daaraan toegevoegd. Slot werd onlangs ontslagen vanwege de slechte resultaten. De assistenten mogen nu ook gaan, zodat de nieuwe trainer Adoni Iraola de ruimte heeft om zelf een staf samen te stellen. En dan nog het weer, grijs en druilerig. Het zal langere tijd regenen vandaag. Het wordt 19 graden. Vanavond grijs, maar wel droog. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af. Het blijft ook vrijwel overal droog. Toch is er kans op een lokale bui. Het wordt morgen 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het westen van het land alweer in volle gang. Er is gelukkig weinig bijzonderheden te melden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid een klein kwartier vertraging. En datzelfde geldt voor de A20 van Hoek van Holland naar Gouda voor Moordrecht. En de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel. In beide gevallen, zoals gezegd, een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Op 11 juni wordt het dorp weer omgetoverd tot een skateparadijs tijdens een nieuwe editie van Ridderkerk op wielen. Afgetrapt wordt bij Café Den Deel om 19:30. Of je nu een ervaren skiler bent of gewoon zin hebt in een gezellige avond uit, iedereen is welkom bij dit gratis evenement. Er is een mooie route voor je uitgestippeld door de straten van Ridderkerk. De werkgroep Genealogie, Historisch Archief van het Museum Ridderkerk Oudheidkamer is druk bezig met de voorbereidingen van een nieuwe editie van de familiedag Vlasblom. Inwoners die materiaal willen aanleveren, kunnen dit sturen aan de Oudheidkamer. De familiedag Vlasblom vindt plaats in november.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in volle gang in het westen van het land, maar het is niet bijzonder druk. Het zijn vooral wat korte dagelijkse files. Zoals de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid een kleine 10 minuten vertraging. De A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht nog geen 10 minuten oponthoud. En de andere kant op van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tenslotte de N219 Zevenhuizen-Capelle voor Zevenhuizen 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: De Sandwich Express met Ronald Koers.

90 hadden ze met deze plaat een dikke top 10 hit te pakken in Nederland. We openen met Robert Palmer en UB40 en I'll Be Your Baby Tonight. Goedemiddag, vrijdag 12 juni. Het is vandaag de dag van de jazzamateur. De internationale dag tegen kinderarbeid. Dag van de rode roos. Dag van de liefde. Dag van bewustwording van knoopbatterijen. En het is vandaag Wereld Falafeldag.

vond terecht de dag van bewustwording voor de knoopbatterijen. Hey, zo pal voor het weekend. Ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Als je een kleine maaltijd, dan zeg ik eet smakelijk. Een hele goede middag.

0: Lisa Lois en Promises, Promises.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Partij 18PLUS, VVD Ridderkerk en GroenLinks werken aan een nieuw coalitieakkoord. De drie partijen bespraken de afgelopen weken bijna 400 standpunten uit hun verkiezingsprogramma's. En over veel onderwerpen was snel overeenstemming, terwijl op andere punten extra informatie nodig was of compromissen moesten worden gesloten. Onderhandelaar Henk van Os spreekt van een constructieve gesprekken in een vertrouwde sfeer. En het conceptakkoord wordt nu besproken binnen de fracties. De bedoeling is dat de gemeenteraad het akkoord behandelt tijdens de vergadering van 13 juli. Nou, wil je het volledige bericht lezen, surf dan even naar onze website. Dat is rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Ja.

heb net even buiten gekeken, maar het is gewoon regen wat te vallen. Je kunt gewoon met een normale paraplu naar buiten. Wees niet bang. You're the Weather Girls and it's raining, man. Ik neem je even mee terug in de tijd, want wat gebeurde er allemaal op 12 juni? Binnen 84 jaar geleden, 1942, toen kreeg Anne Frank een dagboek voor haar 13e verjaardag. En oh, hadden we het allemaal maar niet mogen lezen, dan had het allemaal anders afgelopen. Dus 61 jaar geleden, 1965, ontvingen de Beatles een lintje van de Britse vorstin. En een jaartje eerder, 62 jaar geleden, 1964, werd Nelson Mandela tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. 129 jaar geleden, en dat is een hele tijd geleden, het is 1897, vroeg Karl Elsener octrooi aan op het Zwitserse zakmes. En die zijn best handig, die dingen. En 5 jaar geleden, in 2021, tijdens het Europees kampioenschap voetbal, werd voetballer Christian Eriksen tijdens de wedstrijd tegen Finland onwel en werd 10 minuten lang gereanimeerd. En het is wel heel erg zorgelijk, want afgelopen week in een oefenwedstrijd gebeurde een beetje van hetzelfde. Heb ik er nog eentje voor je. 10 jaar geleden, op 12 juni 2016, was Paul McCartney de slotact bij Pinkpop. En een van de meest indrukwekkende nummers die hij die avond speelde was zeer waarschijnlijk Live and Let Die.

0: En zeker, het is een mooie dag. Alleen al omdat het bijna weekend is. Je hoorde Michael Bublé.
1: De Sandwich Express regioagenda.
0: Vanavond staat in de reeks Ser Zomeravondconcerten de La Pre Band onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. Het optreden begint om 19:30 en is gratis toegankelijk voor iedereen. Op dinsdag 30 juni tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen kan al vanaf €5 en in verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Woensdag 17 juni is er van 10 tot 11 uur een workshop smartphone-fotografie in de bibliotheek Bolnes. Tijdens deze workshop krijgen deelnemers praktische tips om het maximale uit hun smartphone-camera te halen. Aanmelden is niet nodig en iedereen kan vrijblijvend deelnemen. Nou, wil je meer weten, surf dan even naar de site rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

Terug in de tijd met de Pointer Sisters en Fire. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En iedere vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. En opnames van een optreden tijdens Koninginnedag 2006 in Amsterdam circuleerde online. En na een tip van een filelezer liet 3FM-DJ Giel Beelen hun singeltje Toppertje horen in zijn show. Maar pas toen Beelen het nummer bijna ononderbroken 2 uur lang draaide tijdens zijn radioprogramma, kreeg het nummer pas echt bekendheid. Ze haalden er zelfs een nummer 1 notering mee in de Nederlandse top 40. Vandaag centraal in Ik hou van Hollands, Claire Mol en Tropical Danny. En oh, wat

0: Ja, en ze zijn een tijdje uit geweest, maar ze zijn weer helemaal in, de Breezers. En je hoorde toppertje. 2 weken stonden ze in 2006 op nummer 1.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Vanmiddag neemt de bewolking verder toe en kan er af en toe wat regen vallen. De temperatuur komt uit rond 19 graden. Zaterdag begint nog vrij grijs met kans op een spat regen, maar in de loop van de ochtend breekt de zon steeds vaker door. De middag verloopt met een afwisseling van zon en wolken en het wordt morgen ook maximaal zo'n 19 graden. Zondag laat een vergelijkbaar weerbeeld zien met geregeld zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overwegend droog en de temperatuur zondag stijgt naar ongeveer 20 graden. Na het weekeinde blijft het licht wisselvallig weer met af en toe een bui en geregeld ruimte voor de zon. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regiolezer? Surf dan even naar weerstationridderkerk.nl.

Drie jaar geleden stond hij maar liefst een half jaar in de Nederlandse hitlijsten. Douwe Bob and This World's Our Home. We gaan eens even kijken, wie zijn er allemaal jarig vandaag in showbizland? We beginnen met Nederlands zanger Dwight Dissels. Hij wordt vandaag 45 jaar. Amber Teterissa, zij wordt vandaag 47. Zij is Nederlands actrice en speelde onder andere Anna in de serie Kees & Co. Ronald Goedmond, Nederlands cabaretier en acteur. Hij wordt 51. En Lucie de Lange, zij wordt 69. Zij is Nederlands actrice, stemactrice en zangeres. En vandaag 72 lentes jong. Tineke Schouten, Nederlands comedienne en cabaretière. 80, Wilbert Gieske, Nederlands acteur en toneelspeelder. En voor mij speelde hij vroeger heel erg lang. Heeft hij in goede tijden, slechte tijden gespeeld. En volgens mij rond 5 december doet hij ook best nog wat bijbeunen. Heb ik er nog eentje voor je. Robin, zij wordt vandaag 47 jaar. En zij komt uit Zweden en ze had onder andere een hit met Show Me Love.

0: steeds groter, want er moeten 47 kaarsjes op. Maar vandaag is het echt geworden. Je hoorde Robin met een van haar grootste hits, Show Me Love.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Onder het motto Echt niet vandaag stond er in de kerk vorige week stil bij de gevaren van online oplichting. Tijdens bijeenkomsten voor scholieren, inwoners en ondernemers werd aandacht besteed aan cybercriminaliteit en veilig internetgebruik. Kinderen leerden hoe ze oplichting kunnen herkennen en kregen het advies nooit persoonlijke gegevens met onbekenden te delen. In het gemeentehuis konden bezoekers oefenen met het herkennen van frauduleuze telefoontjes. Volgens burgemeester Marco Oosterwijk moet de campagne ervoor zorgen dat inwoners sneller alarm slaan bij verdachte situaties. Nou, wil je het volledige bericht teruglezen, surf dan even naar de site van de gemeente. Dat is www.ridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn weer aanbeland bij het Top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we 3 platen die destijds in de Nederlandse top 40 stonden. Nou, gaan we 20 jaar terug in de tijd. Dan komen wij bij de top 40 van week 24, 2006. En er waren om precies te zijn 6 nieuwe binnenkomers. En op nummer 11, daar was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Guus Meeuwis met Ik wil dat ons land juicht. Die gaan we niet draaien. Ik heb 3 andere voor je klaarstaan. En zometeen na de eerste plaat uit de trio, dan gaan we ook de top 3 van de top 40 van 20 jaar geleden nog even met je doornemen. Maar zover is het niet. Eerste plaat van het trio was ook een nieuwe binnenkomer. Het is Pink en Who Knew?

0: beste uit de top 40 trio. Ze kwam binnen op nummer 38, 20 jaar geleden. Pink en Who Knew. En hier is de top 3 van die week.
1: Nummer 3. I'm on tonight, you know my hips don't lie. And I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Nummer 2.

0: Top 40.
1: Zes weken stond hij al op de eerste plaats met Rood, Marco Borsato. De tweede plaats was voor Ali B en André Hazes, Wij houden van Oranje. En de derde plaats was voor Shakira en Wyclef Jean en Hips Don't Lie. De tweede plaat van het Top 40 trio komt van eigen bodem. Het is Bluff en hun hit van die tijd, Hemingway.

Ook zij kwamen 20 jaar geleden binnen in de Nederlandse top 40 en wel op nummer 21. En daarom waren hun de derde en de laatste plaats van het top 40 trio. Je hoorde Infernal en From Paris to Berlin. Dan heb ik nog eventjes dit, want de brug over de Noord is vanavond 10 uur tot zondagavond 8 uur afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Rijkswaterstaat voert werkzaamheden uit aan de verlichting. Verkeer wordt omgeleid via de A15 en fietsers en voetgangers die kunnen wel gewoon de brug blijven gebruiken. Dit was de Sandwich Express voor deze week. Volgende week zijn we er weer iedere werkdag rond etenstijd. En aanstaande maandag is Hans Magiet uw gastheer. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Ik zeg een heel goed weekend. En tot aan het nieuws. Muziek van Sydney Youngblood en If Only I Could. Dag!

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, het stelt niet meer zo heel veel voor, de avondspits in onze regio. 3 files in totaal nog, met maar weinig vertraging, zoals de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor het Terbrechtseplein 3 kilometer file met een kleine 5 minuten oponthoud. En de A20 Hoefnoord richting Gouda, voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En de andere kant op dezelfde A20 voor Nieuwekerk aan de IJssel, ook daar nog maar 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Celicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Celicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Goedenavond.
1: The Story of the Vinyljaren. Non-stop.
2: Beste luisteraars, van harte welkom bij The Story of. Komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van The Story of the Vinyljaren. Met dit keer de complete top 24 van de Billboard Hot 100 van 22 mei 1957. Nummer 3.

I listen for steps in the hallway and wait for your knock.

0: I'm all shook up. Yeah.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
2: Mariet Krol met het NOS-journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
3: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
2: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
4: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
2: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: De Storyhof, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
6: Met dit keer de Story of ABC. We beginnen met de eerste single in het jaar 1981. Tears Are Not Enough.

0: Van harte welkom in het programma The Story Of. In het komende uur kunt u luisteren naar een special over de groep ABC. En we begonnen met de eerste single in het jaar 1981, Tears Are Not Enough. Alleen in Engeland werd het een hit en het nummer werd geschreven door Martin Fry en Mark White en Stephen Singleton. Ja, en voor het verhaal geef ik het woord aan Frank Stouten.
1: Nou, dat ABC dat vindt eigenlijk zijn oorsprong in Vice Versa. Dat is een elektronische band uit Sheffield. In 1977 opgericht door de synthesizerspelers Stephen Singleton en Mark White. Waarbij White dan ook de leadzang voor zijn rekening nam. Het debuutoptreden van die band was als openingsact voor de post-punkband Wire in de Outlook Club in Doncaster. Dan richten ze hun eigen label op, Neutron Records, en brengen een EP'tje uit. En Martin Fry, die in het fanzine Modern Drugs schreef, interviewt Vice Versa en kort daarna vragen ze hem om zich bij de band aan te sluiten als synthesizerspeler. Hij zegt daar ja tegen. En tegen het eind van 1980 was de band geëvolueerd tot ABC met Fry als leadzanger. De laatste dag dat de band als Vice Versa optrad was op het Futurama Festival in Leeds in 1980. En vanaf dat moment traden ze op als ABC met Singleton op saxofoon, White op gitaar en keyboards. En iets later kwamen daar nog Mark Lickley op basgitaar en David Robinson op drums bij.
2: Het lied The Look of Love werd in 1982 als derde single van hun debuutalbum The Lexicon of Love uitgebracht. Het was de hoogst genoteerde hit van de band in Engeland. Het bereikte de 4e plaats. In Amerika bereikte het de 18e plaats en in Nederland de 12e plaats in de top 40. The Lexicon of Love is het debuutstudioalbum. Het kwam binnen op nummer 1 in de Britse albumlijst. Het stond ook bovenaan de hitlijsten van Nieuw-Zeeland en Finland. En ook een 16e plaats in de Nederlandse album Top 100.

0: Ja, die Tears Are Not Enough bereikt in 81 tot op 20. Dat hebben we al verteld. Maar kort daarna verlaat Robinson de band. En dan wordt hij vervangen door David Palmer. Lickley die vertrekt kort daarna, maar die wordt niet meer vervangen. En in juni 82 bracht de band hun debuut studioalbum The Lexicon of Love uit. Dat de nummer 1 bereikt in de Britse albumlijsten. De band had in 82 drie top 10 hits. De singles Poison Arrow, The Look of Love, hebben we net gehoord. Die werden beide opgenomen overigens toen Mark Lickley nog lid van de band was. En All of My Heart. Na afloop van de Lexicon of Love tournee sloot Palmer zich aan bij de Yellow Magic Orchestra, YMO, voor een reeks tourdata. En kort daarna besluiten Fry, White en Singleton weer samen te komen om te beginnen met de opnames van hun volgende studioalbum. Waardoor Palmer ABC verliet om zijn verplichting aan de tournee van Yellow Magic Orchestra na te komen. En de overgebleven leden vonden het moeilijk om het succes van hun debuut te evenaren.
1: Ja, en wij gaan verder met deze single uit 1983. That was then, but now it's, this is now. En in Engeland wat minder groot succes, een 18e plaats. En in Nederland slechts tip. En in Amerika komt het nog tot een 89e plaats.

0: That was then, but this is now. En dat is een hoop herrie toch. Na hun tweede studioalbum, Beauty Step, dat werd uitgebracht in november 83, presteerde echt slecht in vergelijking met zijn voorganger. Bereikte slechts de 12e plaats. Singleton die verlaat dan de band kort na de release van Beauty Step, omdat Fry & White niet te veel tijd wilde besteden aan het toeren voor het materiaal van de band. En Fry & White die nemen dan vervolgens Fiona Russell Powell onder de naam Eden en David Jardy toe op in de nieuwe bezetting van de band. Powell was lid geweest van de oorspronkelijke bezetting van de pre-ABC band Vice Versa en de Fry White, Powell Jardy toe bezetting nam het studioalbum How to Be a Zillionaire op, uitgebracht in oktober 85.
1: En van dat album laten we het lied Be Near Me horen. Of, het is de tweede single van het album. Het bereikte 26e plaats in de Britse singlechart. Het was succesvoller in Amerika, want daar werd de 9e plaats gehaald. Het album bereikte de 28e plaats in de Britse albumlijsten en de 30e plaats in de Billboard Album Top 200.

0: dat was Be Near Me uit 1985. Ja, dan gaan we verder met een pauze in een optreden waarin Fry werd behandeld voor een zeldzame vorm van kanker. Herenigde hij en White ABC als duo. En dan brengen ze in 1987 hun vierde studioalbum Alphabet City uit. En het album bracht hen voor het eerst in 5 jaar terug in de Britse top 10 met een piek op nummer 7. In 1989 brengt het duo Up uit, hun 5e en laatste studioalbum voor Polygram. En ditmaal experimenteerde ABC met house muziek en ze scoorde ook nog een kleine hit in het Verenigd Koninkrijk met de single One Better World. In april 1990 bracht het duo een Greatest Hits compilatiealbum uit, getiteld Absolutely. En dit album bevatte alle studioalbums van ABC tot 1990 en de meeste van hun singles.
1: Ja, we gaan naar het jaar 1987 toe en dan komt deze single uit, When Smokey Sings. Dat is weer een behoorlijk succes in Engeland, een 11e plaats, België 12 en in Nederland onder andere een 11e plaats.

band Smokey Sings uit 1987. En ook het volle nummer, The Night You Murdered Love, is de tweede single van het album Alphabet City. Het bereikt de 31ste plaats in de Britse single hitlijst en de 10e plaats in de Nederlandse top 40. Het album Alphabet City is het vierde studioalbum. En dat bereikte de 7e plaats in Engeland, de 22ste plaats in Nederland en de 48ste plaats in Amerika in de albumlijsten.

0: De compilatie Absolutely die bereikte de top 10 in het Verenigd Koninkrijk. En het duo stapt dan over naar het EMI-label, waar ze hun zesde studioalbum Abracadabra in 91 opnemen. Dit zou overigens het laatste ABC-studioalbum zijn waarop oprichter Mark White te horen was, want die verlaat het duo in 1992. En na een pauze van 6 jaar begon Fry solo met een begeleidingsband, opnieuw als ABC. En dan brengt hij in maart 1997 hun 7e studioalbum Skyscraping uit. Een eerbetoon aan verschillende van Fry's muzikale helden, waaronder David Bowie, Roxy Music en de Sex Pistols. Alleen het album kende weinig succes. En in 1999 brengen ze hun eerste live album uit. En dat album bevatte de meeste van hun grootste hits. En hoewel Fry het enige overgebleven lid was, had hij een begeleidingsband en prijkte hij op de albumhoes in zijn beroemde gouden lamépak.
1: Ja, wij gaan nog even terug naar 1989 met dit nummer One Better World. Het werd geschreven door Martin Fry en Mark White. En ja, het was wel een succes, maar niet zo erg groot. Want in Engeland kwam het niet verder dan een 32e plaats. En in Duitsland werd het met moeite een 51e plaats bereikt. En verder geen noteringen.

0: En dat was One Better World uit 1989. We stappen door in de tijd, want in 2004 dan probeert het programma Bands Reunited de klassieke bezetting van de band, Fry White, Singleton en Palmer, weer bij elkaar te brengen voor een reunieconcert. Fry en Palmer die verschenen en speelden voor het eerst in meer dan 20 jaar. Singleton en White kozen ervoor om niet deel te nemen. En na een tournee door de Verenigde Staten in mei en juni 2006 brachten Fry en Palmer samen met een sessie-keyboardist Chuck Kentis een nieuw studioalbum uit voor ABC getiteld Traffic, dat in 2008 verscheen. En op 1 september 2007 traden ze nog op met andere acts uit de jaren 80 tijdens het Retrofest in Schotland.
1: We gaan met de muziek nog even terug naar 1992, Frank.
0: Ik vind het goed.
1: Want er wordt het lied Say It uitgebracht, op single uitgebracht. Het bereikt onderaan de 42e plaats in Engeland, de 39e plaats in België en de 52e plaats in Duitsland. Het is het lied van een zesde studioalbum, Ada Carabra. Het was het laatste ABC-album waarop oprichter Mark White, en die ook al verteld, te horen was. Want die verliet de band in 1992.

0: Halverwege 2008 dan toert ABC door de Verenigde Staten. En in april 2009 voert de ABC het studioalbum The Lexicon of Love live uit in de Royal Albert Hall, begeleid door het BBC-concert. In juni, juli en augustus 2011 trad ABC op verschillende locaties in het Verenigd Koninkrijk en in Las Vegas. En in oktober 2011 gaven ze concert in Melbourne in Australië. Op 19 juli 2012 werd Fry benoemd tot eredoctor in de muziek aan de Universiteit van Sheffield voor zijn bijdrage aan de muziek gedurende meer dan 30 jaar. En dat vind ik toch wel bijzonder.
1: Ja, wij gaan naar het jaar 1997 en met het single Sky Creeping en ook met het album Sky Creeping. Beide zijn geen groot succes. De single kwam niet verder dan zijn 93ste plaats en was eigenlijk de laatste hit voor deze groep. En het album kwam ook niet erg hoger dan zijn 97ste plaats, kwam het niet in Engeland. En in andere landen stond het helemaal niet genoteerd. Het nummer werd trouwens geschreven onder andere door Martin Fry en David Palmer.

0: En dat was Skyscraping uit 1997. Ja, voor het verhaal gaan we in 2016. Dan wordt de release van het nieuwe album The Lexicon of Love 2 aangekondigd met de single Viva Love, dat via digitale platforms beschikbaar werd gesteld. Het album werd op 27 mei 2016 in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten uitgebracht en kwam binnen op nummer 5 in de Britse albumlijsten. De eerste keer overigens dat ABC de top 5 bereikte sinds het originele album Lexicon of Love in 1982. In 2 december 2016 brengen ze hun eerste kerstnummer uit, getiteld Christmas We Deserve, als onderdeel van een EP met 4 nummers. En in maart 2017 dan kondigen ze een nieuwe tournee aan, de XYZ-tournee.
1: Traffic is de titel van het 8e studioalbum uit 2008 en een eerste album met originele materiaal in 11 jaar. De nummers op het album werden geschreven tijdens het tournee van de band door de Verenigde Staten in 2006. De eerste single van het album, The Very First Time, werd veel gedraaid op BBC Radio 2, maar haalde de hitlijsten niet, net zoals het album. Maar we gaan er wel naar luisteren.

0: 22 oktober 2020 kwam het compilatiealbum The Essential ABC met liedjes en remixen van de eerste vijf albums binnen op nummer 62 in de Britse albumlijst. En 9 juni 2022 brengt ABC in het Verenigd Koninkrijk de single Look Good Tonight 60 Seconds Later uit, die overigens alleen op vinyl te verkrijgen is. Ter ere van het 40-jarig jubileum van de release van The Lexicon of Love trad de band op 21 juni 2022 op in het Sheffield City Hall Stadium. En in januari 2023 werd een optreden in de Verenigde Staten aangekondigd. Ze spelen dan op de Cruel World Festival in Pasadena in Californië.
1: The Lexicon of Love 2, of The Second, is de titel van het 9e studioalbum. Wat jij al vertelde, uit 2016. Na een cassette in 2009 samen met Anna Dunley, waar ze veel liedjes van het eerste album uitbrachten, de Lexicon of Love uit 82, vond Marty vrije tijd voor een dergelijke opvolger van het album. Hij schreef meer dan 40 nummers voor het nieuwe album met verschillende gastschrijvers. Van het album werd het lied Ten Below Zero op single uitgebracht, maar het had geen succes.

0: En dat was 10 Below Zero. In maart 2023 kondigt ABC de release aan van een live dubbel CD, The Lexicon of Love, 40th Anniversary Live at Sheffield City Hall, op 19 mei. Dat album werd digitaal en als gelimiteerde live album editie uitgebracht 19 mei 2023. In 2024 en 2025 ging ABC op tournee door Noord-Amerika, samen met collega New Wave muzikant Howard Jones. En dit jaar spelen ze vooral in het Verenigd Koninkrijk. Dus wie ze wil zien, ja, die zal daar naartoe moeten.
1: Ja, in het afgelopen uur heeft u kunnen luisteren naar een special over de groep ABC. En we gaan nu nog één nummer draaien en dat is uit 2020. Look Good Tonight. Het nummer werd onder andere geschreven door Martin Fry. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerst de plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
5: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
6: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
5: Een wat?
7: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
8: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
11: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
12: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: krijgen.
1: Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. Drie kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog drie kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1.000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertragingen meer in het westen van het land, maar wel een wegafsluiting. De A13, Den Haag richting Rotterdam, die is dicht tussen Delft-Noord en Rotterdam Airport. Er is daar een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. En altijd.
7: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt.
8: Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style.
9: Three, four, five.
8: Uw gastheer Erik Harreman.
10: Die jullie allemaal natuurlijk een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat er is bij jouw lokale radio RTV Ridderkerk en Atos RTV. Nogmaals, fijn. Ik hoop dat je het veel kan genieten van de muziek die we voor jou hebben gepland vanavond.

Alabama en Mountain Music, want zo heet dat nummer. Mountain Music, voor de mensen die het niet weten, dat is die muziek die gespeeld werd voordat de country music überhaupt uitgevonden was, Mountain Music. Het is waar het voor staat. Dat was de muziek die ze in de arme gebieden van de Verenigde Staten speelden, omdat ze gewoon domweg wat te doen moesten hebben. En daaruit is onze mooie country muziek uiteindelijk ontstaan. Natuurlijk na de bluegrass, want dat was dan de volgende die kwam. Ja, mooi. Over mooi gesproken. Hier is George Strait en Amarillo by Morning.

En zo langzaam verdwijnt dat naar de achtergrond. Amarillo by Morning van het album Straight from the Heart van George Strait was dat van heel wat jaren geleden. We draaiden wat oudere muziek vanavond, maar wel de mooie. Tenminste, dat is in elk geval wel de bedoeling in deze stad, zeker zo. Is Keith Whitley, Don't Close Your Eyes, het album. Dit is When You Say Nothing At All.

0: Zwijmelmuziek was dat. When You Say Nothing At All. We kennen de uitvoering van Alison Krauss en Union Station. Maar deze is ook zeker zo mooi.
1: Hello, darling.
0: Deze ook trouwens.
1: Nice to see you.
0: Conway Twitty.
1: It's been

daar spat toch werkelijk de liefde wel af. Hello Darling van Conway Twitty was dat. En dat komt van het album The Very Best of Conway Twitty. Soms hebben we niet het originele album, althans niet in de playlist staan. En dan draaien we deze van een verzamelaar. Dat mag ook wel. Deze band, die kan ik best wel aankondigen. Maar er zijn mensen die het veel beter kunnen. Hier is de Nitty Gritty Dirt Band en Fishing in the Dark.

Fishing in the Dark was dat van de Nitty Gritty Dirt Band. Ja. Lekker nummer om te draaien, nietwaar? Ja, je luistert goed. Je luistert naar het programma Country Style. En dat speelt zich elke vrijdagavond af hier in de studio's van RTV Ridderkerk Live. Tussen 9 en 10 uur. Elke donderdagmiddag kun je luisteren tussen 2 en 4. Eindelijk zeg ik het goed. En naar Country Style bij de collega's van Atos RTV. Welkom daar als je luistert in de Zwijndrechtse Waard. En op de zondagmiddag kun je nog eens een keer tot 5 uur luisteren. Naar de herhaling tussen 4 en 5 uur bij RTV Ridderkerk. Tja, dan is het natuurlijk weer tijd om de muziek te gaan draaien. Don Williams. Tulsa Time.

Living on Tulsa Time was dat van Don Williams. We gaan het tempo een klein beetje opvoeren, dames en heren. Het is tijd voor de voetjes van de vloer. Het is zaterdagavond in Louisiana. Louisiana Saturday Nights. Hier is Mel McDaniel.

The Honky Tonk Man van Dwight Yoakam was dat. Leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent naar het programma Country Songs. Hier is Hank Williams Jr.

0: All My Rowdy Friends Have Settled Down. Dat van Hank Williams, maar dan wel de junior versie van Hank Williams. Is Who's Gonna Fill Their Shoes?
1: Hey, they call me the fireman. That's my name.
0: Nee, hier gaan we eventjes een klein beetje ingrijpen, want dit gaat natuurlijk niet helemaal goed. Nee. Ik zei dat we dit nummer gingen draaien. Met al die mensen die overleden zijn en toch een keertje opvolging moeten hebben.
2: You know this old world is full of singers.
0: Daar gaat het nummer over.
2: But just a few are chosen.
0: Who's gonna fill their shoes?
2: Tear your heart out when they sing. Imagine life without them.

is een goede vraag. Who's gonna fill their shoes? Dat was niemand minder dan good old George Jones natuurlijk. En deze kennen we allemaal. The country boy can survive.

0: En dat is nou eenmaal zo aan. A country boy can survive. Als je naar het liedje hebt geluisterd, dan weet je ook nog hoe. En dit is misschien ook een optie. Hier is Kenny Rogers.
1: Everyone considered him the coward of the county.

Ja, precies. We kennen hem allemaal, hè, nietwaar? Deze misschien niet. Country en de blues, die liggen dicht bij elkaar. Hier is de Friday Night Blues van John Conley.

The Friday Night Blues. Mooi, hè? Hier de volgende die we gaan draaien. De Oak Ridge Boys. Leaving Louisiana in the broad daylight.

Ja, Live in Louisiana in the Broad Daylight was dat van de Oak Ridge Boys. En de laatste plaat die we gaan draaien is deze. David Fritzell en Shelley West. You're the reason God made Oklahoma.

De Buck Owens en zijn Buckaroos die spelen weer de eindmelodie van het programma van vanavond. Dankjewel dat je hebt afgestemd op Country Style. Wil je nog eens luisteren? Dat kan natuurlijk zondag in de herhaling hier bij RTV in de Kerk tussen 4 en 5 uur. Na de klok van 5 uur op de zondag is het tijd voor Trosselos, het non-stop shanty programma. Luister je op de vrijdagavond, dan ben je van harte uitgenodigd om te blijven luisteren. Want strakjes na de klok van 10 is Jazz and Easy aan de beurt van de collega Veder Vogel. En luister je naar de collega's van Atos RTV, dan is het tijd voor de swingende hitmiddag na de klok van 4 op de donderdagmiddag. Wat mij betreft, dankjewel en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: Jazz and Easy. Een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
2: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Athos Radio en Bieradio.nl. We gaan er vanavond weer eens een ouderwetse jazz classics uitzending van maken. Allemaal prachtige artiesten van lang geleden, maar ook met heel veel prachtige bekende standards muziek die waarschijnlijk ongetwijfeld ook bekend zal voorkomen, maar toch niet zo vaak meer gedraaid wordt. Daar gaan we lekker van genieten onder het genot van een mooi bier. Het bieradvies is vandaag de Mont des Cats. Het is een trappistenbier, maar wordt gebrouwen bij de collega's van Chimay. Frans trappistenbier, een amberkleurig bier van 7,6%. Lekker smaakvol en heerlijk om lekker van te genieten met goede jazz. Dus laten we dus inderdaad maar gaan met die classics beginnen. En dan beginnen we natuurlijk met Charlie Bird Parker met de Yardbird Suite.

heerlijk begin. Charlie Parker met zijn Yardbird Suite. En dan gaan we naar John Coltrane, de andere grote saxofonist uit Amerika. Die als een van de grootste vernieuwers in zijn genre gold. En ook hem draaien we in deze Jazz and Easy met classics The Giant Steps.

echte jazz. En dat hoort in een programma als Jazz and Easy thuis. En zeker een uitzending vol met jazz classics, zoals we vandaag doen. En bij jazz classics hoort zeker ook Art Blakey, die jazz drummer en bandleider. En jarenlang ook de aanvoerder van de Jazz Messengers. En daar hebben we nu een nummer van klaarstaan. Het bekende nummer Along Came Betty.

Kenny Burrell met zijn jazzklassieker Midnight Blue. In deze uitzending vol met jazz classics. Dan is het een klein bruggetje naar Joe Henderson, die geweldige tenorsaxofonist uit Amerika. Ook hij al sinds 2001 in het Rijk der Jazzhemelen. Maar een van zijn bekende nummers uit die tijd is de Blue Bossa.

Lekker, 8 minuten lang. Joe Henderson met zijn band en de Blue Bossa. Allemaal jazz classics in deze uitzending van Jazz and Easy. En bevalt me eigenlijk prima. En zeker als we nu ook Miles Davis aan de trompet gaan laten. Niet aan het woord, maar aan de trompet. In 1958 bracht hij zijn album Milestones uit. Dat wordt toch wel gezien als een van de moderne jazzalbums uit de jaren 50. Prachtige muziek met grote artiesten. Ook John Coltrane doet weer mee. We gaan er maar lekker naar luisteren. De Milestones.

Prachtige klassieker van Miles Davis. Zijn Milestones, nummer dat oorspronkelijk Miles heette, maar later is verworden tot Milestones. En een prachtig album trouwens. Over klassiekers gesproken. Thelonious Monk, die ook al in 1982 naar het Rijk der Jazzhemel is verhuisd. Ook hij is natuurlijk als pianist een guru op het gebied van de jazz. En maakte heel bijzondere muziek. Luister maar naar een van zijn klassiekers, Mysterioso.

Ja, dat is typisch Thelonious Monk met zijn beetje frivole pianospel. En altijd leuk om naar te luisteren. We gaan naar Wayne Shorter, over grootheden gesproken. Hij speelt onder andere met Art Blakey in de Jazz Messengers. Hij speelde met Miles Davis in de grote band. Hij speelde daarna jarenlang in Weather Report, die een beetje funk jazz rock band. En hij heeft heel veel solo dingen gedaan. Een grootheid was het. Hij is in 2023 naar het Rijk der Jazz Hemelvuist. Wij gaan naar hem luisteren met een van zijn grote klassiekers, Speak No Evil.

Ja, dit nummer gaat nog 3,5 uur door en is prachtig mooi natuurlijk. Maar we willen ook nog even naar die andere saxofonist, Gary Mulligan, ook uit Amerika. Een grootheid was ook hij, met name zijn bariton sax, maar hij speelde ook klarinet en hij was ook componist en hij arrangeerde van alles en nog wat. Een grootheid in de jazz. En we gaan luisteren naar zijn klassieker Burney's Tune.

De muziek van Gary Mulligan met zijn quartet. Gaan we nog even naar Bill Evans, want we hebben eigenlijk nog veel te weinig pianomuziek gehad. Alleen Thelonious Monk. Dus Bill Evans met zijn piano en zijn klassieker Waltz for Debbie.

terecht applaus voor Bill Evans op de vleugel met Sam Waltz voor Debbie. Over klassiekers gesproken. We hebben al veel saxofonisten laten horen, pianisten, trompetisten, maar we hebben nog geen vibrafoon laten horen. En dan moeten we natuurlijk naar Milt Jackson. Een grootheid was dat in de jazzwereld met zijn Modern Jazz Quartet. Een van de langst bestaande bands in de geschiedenis van de jazz. En we gaan naar hem luisteren met zijn vibrafoon. Beck's Groove.

we moeten helaas Milt Jackson tijdens de pianosolo wat weghalen. Want we zijn bijna aan het eind van de uitzending. En we willen ook Lou Donaldson, de saxofonist, nog even aan het woord laten. 98 jaar is hij geworden. 2024 overleden. Naar het Rijk der Jazzhemelen. Ja, het was een uitzending vol met jazz classics. Hopelijk heeft u ervan genoten. Ik vond het wel weer eens erg lekker om dat allemaal terug te horen. Nou, als u genoten heeft, volgende week zeker weer luisteren. Wij bedanken Bob de Bree voor de techniek. We bedanken u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Welterusten voor straks.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger, op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
11: Ja, beste luisteraars, die gelegenheid om eigen beelden bij klanken te maken kunt u vanavond echt te baat nemen. Ik heb hier staan onder andere Dagda, John Evangelis en Forgotten Sky, John Kerr. En eens even kijken, nog veel meer. Sojan en Steve Stive Morgan. Wel een gemêleerd gezelschap om uw beelden daarbij te maken. Het is lekker warm in deze studio op het ogenblik. Studio 3. We zitten er nog steeds. We wachten op de nieuwe studio. En ik zeg u, geniet mee vanavond. Straks als de nacht valt, RTV Ridderkerk.

Green Offspring van Stive Morgan. En die laten we netjes overlopen in de klanken van Dagda. En dit is Lost Myths. Lost Myths.

Flight of the Raven. En naast de wat onbekendere namen, vanavond natuurlijk ook bekende John Evangelis. I'll find my way home.

deze klanken vanavond in Straks als de Nacht Valt. En ja, onbekende mensen, deze zijn in elk geval. Dit is de Duitse groep Faun, wel uit hun stemgeluiden.

Karma Cosmic met Mountain Silence. En zo hebben wij vanavond zeer zeker ook nog plaats voor Jonkeur vanavond. Dit is Good Old Jonkeur met zijn Love You.

One Last Look. Well, we gaan dat natuurlijk niet te letterlijk nemen. Een laatste blik vanavond hier straks als de nacht valt. Aflevering 1762 was dat. En we gaan er zo direct uit met sfeervolle gevoelige en bovenal elektronische klanken zoals altijd. En ik zeg u tot volgende week, wanneer we weer nieuwe klanken hebben om beelden bij te gaan maken. Dat kan natuurlijk alleen maar zijn het programma dat u kent in Ridderkerk en wijde omstreken. Straks, als de nacht valt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond nieuws. Flatgebouw Sawa en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Sawa is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond nieuws.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Schoenenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Flatgebouw Saba en de kantine van voetbalclub Steeds Hoger in Rotterdam zijn in de prijzen gevallen bij de Rotterdam Architectuurprijs. Saba is een betonnen flatgebouw in het Lloydkwartier dat aan de buitenkant met hout is betimmerd. Het gebouw biedt ruimte aan 109 woningen. Vanwege het gebruik van herbruikbare materialen en veel groen is het pand goed voor de biodiversiteit en wint daarom de juryprijs. Voetbalclub Steeds Hoger kreeg na de verhuizing van Blijdorp naar Schiebroek een nieuwe kantine. De sterk verouderde kantine op het nieuwe complex werd omgeturnd in een duurzaam clubhonk, waarbij het oude fundament is blijven staan en bouwmaterialen zijn herbruikt. Daarmee wint de kantine de publieksprijs. De 22-jarige man die eind februari in Rotterdam twee vrouwen probeerde te verkrachten, wordt ook verdacht van geweld tegen de vriend van één van de vrouwen. Hij zou een nekklem bij de man hebben aangebracht en hem hebben geschopt. De verdachte reed rond op een bakfiets die hij kort daarvoor had gestolen. De man verbleef op een boot voor asielzoekers in Hendrik in de Wambacht. De rechtszaak tegen de man staat gepland voor begin september. En de politie heeft na een explosie bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West meerdere mensen opgepakt. Ook zijn een aantal auto's in beslag genomen. Het is niet bekendgemaakt wanneer de verdachten zijn aangehouden en ook niet waarvoor ze zijn gearresteerd. Ook over de mogelijke oorzaak van de ontploffing is geen nieuwe informatie naar buiten gebracht. De ontploffing was rond middernacht bij de sportschool die 24 uur per dag open was. 7 gewonden zijn uit het puin gered, 2 van hen zijn zwaar gewond. De hulpdiensten zijn met een kraan bezig om het gebouw af te breken en zijn naar verwachting nog iets na 6 bezig. Door een brand in Woerden in het transformatorstation rijden er vandaag geen treinen meer tussen Utrecht en Rotterdam en Utrecht en Den Haag, zo laat de NS weten. ProRail verwacht dat om 2 uur vannacht het spoor pas weer vrijgegeven kan worden. Op het traject staan nu 3 treinen stil met passagiers, zo meldt de NOS. De NS is bezig die passagiers te evacueren. De veiligheidsregio laat weten dat de brandweer samen met Stedin en ProRail de situatie heeft veiliggesteld. Volgens ProRail moet nu het verdeelstation worden hersteld. En daar is veel expertise voor nodig, waardoor het opstarten van de dienstregeling vandaag niet meer gaat lukken. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. De minima liggen rond de 13 graden. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 13 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.